FM.

0: via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 3 uur.
2: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Een medewerker van het Oktoberfest in München is overleden na een ongeluk met een kermisattractie, melden Duitse media. De man van 52 kwam onder de gondel van een vrije valtoren terecht. Mogelijk was hij op een plek waar hij niet mocht zijn, zegt de politie. Hij is zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht waar hij overleed. Voor de passagiers in de gondel zou er geen gevaar zijn geweest. Ze zijn opgevangen door een crisisteam, net als andere getuigen. Het Oktoberfest in München wordt dagelijks door honderdduizenden mensen bezocht. In Libië heeft een gewapende groep een oliepijpleiding dichtgedraaid. Daardoor wordt er nu minder ruwe olie geproduceerd. De groep moet Libische olievelden en pijpleidingen beveiligen. De leden willen dat hun organisatie financieel en administratief onder het oliebedrijf gaat vallen dat de pijpleiding beheert. Nu valt die groep nog onder het Libische ministerie van Defensie. Het bedrijf wil dat de groep de pijpleiding weer opent. Het waarschuwt dat de afsluiting grote gevolgen heeft voor de economie van Libië. En ook zorgt de onrust in het land voor extra druk op de internationale oliemarkt. Een brand op het terrein van een afvalverwerker in het Gelderse Dinxperlo is onder controle. Afgelopen avond vatte een grote afvalberg vlam en daarbij kwam veel rook vrij. Hoe dat kon gebeuren is onduidelijk. De berg zou bestaan uit hout en snoeiafval. Criminelen hebben het steeds vaker gemunt op brandweerkazernes. Vorige maand werd er 25 keer ingebroken bij de brandweer. Dieven willen vooral het kostbare gereedschap hebben dat ze zelf kunnen gebruiken bij andere inbraken. Ze knippen daar rolluiken of geldautomaten mee open. Dan het weer, op de meeste plaatsen droog, bij een graad of 11. In het zuiden kans op mist. Overdag veel bewolking, in het noorden mogelijk wat lichte regen. Het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: in de app, via DAB+ en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 4 uur.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In Libië heeft een gewapende groep een oliepijpleiding dichtgedraaid. Daardoor wordt er nu minder ruwe olie geproduceerd. De groep moet Libische olievelden en pijpleidingen beveiligen. De leden willen dat hun organisatie financieel en administratief onder het oliebedrijf gaat vallen dat de pijpleiding beheert. Nu valt die groep nog onder het Libische ministerie van Defensie. Het bedrijf wil dat de groep de pijpleiding weer opent. Het waarschuwt dat de afsluiting grote gevolgen heeft voor de economie van Libië. Een medewerker van het Oktoberfest in München is overleden na een ongeluk met een kermisattractie, melden Duitse media. De man van 52 kwam onder de gondel van een vrije valtoren terecht. Mogelijk was hij op een plek waar hij niet mocht zijn, zegt de politie. Hij is zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht waar hij overleed. Voor de passagiers in de gondel zou er geen gevaar zijn geweest. Ze zijn opgevangen door een crisisteam, net als andere getuigen. Een brand op het terrein van een afvalverwerker in Dinxperlo in Gelderland is onder controle. Afgelopen avond vatte een grote afvalberg vlam. Die bestond uit hout en snoeiafval. Hoe dat kon gebeuren is onduidelijk. Bij de brand kwam veel rook vrij. Meerdere brandweerkorpsen kwamen op het vuur af, onder meer uit Duitsland. In Parijs zijn 75 verwaarloosde katten gevonden. Ze leefden in een appartement van 50 vierkante meter. De huurder zou het huis uit zijn gezet. De meeste katten zitten inmiddels in een opvang, maar omdat daar niet voor alle katten plek is, worden enkele tientallen nog in het appartement gevoerd. Het weer op de meeste plaatsen droog, bij een graad of 11. In het zuiden kan het mistig zijn. Overdag veel bewolking, in het noorden mogelijk wat lichte regen. Het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

Chloe FM.

0: zijn van hier. Onze loyaliteit hoeft niet gekocht te worden.
1: Snap je wat ik bedoel?
0: We waren er al. We zijn hierin geboren. En dat is een soort mentaliteit. Als je dat niet kan herkennen aan jezelf, niet kan waarderen aan jezelf, kan je het ook niet gebruiken op de juiste manier. En we zijn nu op een punt dat we echt voelen dat we de trots van de stad meedragen. Ja, ja, ja.

Ja, ja! Mä ajattelin, Sakoa.

0: in de app, via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 5 uur.
2: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Een medewerker van het Oktoberfest in München is overleden na een ongeluk met een kermisattractie, melden Duitse media. De man van 52 kwam onder de gondel van een vrije valtoren terecht. Mogelijk was hij op een plek waar hij niet mocht zijn, zegt de politie. Hij is zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht, waar hij overleed. Voor de passagiers in de gondel zou er geen gevaar zijn geweest. Zij zijn opgevangen door een crisisteam, net als andere getuigen. Het Oktoberfest in München wordt dagelijks door honderdduizenden mensen bezocht. Een gewapende groep heeft in Libië een oliepijpleiding dichtgedraaid. Daardoor wordt er minder ruwe olie geproduceerd. De pijpleiding wordt beheerd door een oliebedrijf, maar de groep valt onder het ministerie van Defensie. En dat willen de leden niet langer. Het oliebedrijf zegt dat de afsluiting grote gevolgen heeft voor de Libische economie. In het Gelderse Dinxperlo heeft een grote brand gewoed. Een grote afvalberg vloog de afgelopen avond in brand. Het vuur besloeg een oppervlakte van zo'n 20 bij 30 meter. Ook kwam er veel rook vrij. De oorzaak van de brand is nog onbekend. Op een veiling in Parijs hebben spullen van de Franse actrice Brigitte Bardot bijna 1 miljoen euro opgeleverd. Dat is bijna 20 keer zoveel als vooraf werd gedacht. Onder andere halsbanden voor honden, een zelfportret, meubels, kleding en serviesgoed gingen onder de hamer. Het portret van de actrice ging weg voor bijna 40.000 euro. Een deel van de opbrengst gaat naar de Brigitte Bardot Stichting, die zich inzet voor het welzijn van dieren. Een ander deel gaat naar de zoon van de actrice. Brigitte Bardot overleed eind vorig jaar. Ze was 91 jaar. Dan het weer. Op de meeste plaatsen droog, bij een graad of 11. In het zuiden kan het mistig zijn. Overdag veel bewolking, in het noorden mogelijk wat lichte regen. Het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

2, 3, come on, girl.

0: in de app, via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 6 uur.
2: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. De Canadese provincie British Columbia spant een rechtszaak aan tegen het Amerikaanse technologiebedrijf OpenAI. De provincie vindt dat het bedrijf de dodelijke schietpartij in Tumbler Ridge eerder dit jaar had kunnen voorkomen. In februari schoot een vrouw 8 mensen dood, onder wie haar moeder en stiefbroer. 25 mensen raakten gewond. Daarna maakte ze een einde aan haar leven. De vrouw van 18 bereidde zich voor via de chatbot van het bedrijf ChatGPT. Een veiligheidsteam ontdekte dat en deactiveerde haar account, maar de politie werd niet ingelicht. De vrouw maakte daarna een nieuw account aan. Op het Oktoberfest in München is een medewerker om het leven gekomen toen hij onder de gondel van een vrije valtoren belandde, een kermisattractie. Volgens de politie was hij mogelijk op een plaats waar hij niet mocht komen. De inzittenden van de gondel raakten niet gewond. Voor hen is nazorg geregeld. De Duitse politie is een onderzoek begonnen. Een gewapende groep heeft in Libië een oliepijpleiding dichtgedraaid. Daardoor wordt er minder ruwe olie geproduceerd. De pijpleiding wordt beheerd door een oliebedrijf, maar de groep valt onder het ministerie van Defensie en dat willen de leden niet langer. Het oliebedrijf zegt dat de afsluiting grote gevolgen heeft voor de Libische economie. Op een veiling in Parijs hebben spullen van de Franse actrice Brigitte Bardot bijna 1 miljoen euro opgeleverd. Dat is bijna 20 keer zoveel als vooraf werd gedacht. Onder andere halsbanden voor honden, een zelfportret, meubels, kleding en serviesgoed gingen onder de hamer. Het portret van de actrice ging weg voor bijna 40.000 euro. Een deel van de opbrengst gaat naar de Brigitte Bardot Stichting. Bardot overleed vorig jaar, ze was 91 jaar. Dan het weer, veel bewolking. In het noorden kan wat lichte regen vallen. In het zuiden mogelijk wat zon. Het wordt 17 tot 21 graden. Morgen meer zon, maar ook kans op buien. Het wordt dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.

0: via DAB+ en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 7 uur.
2: Door Almegens met het NOS Journaal. Er moet zo snel mogelijk een Europees totaalverbod komen op het gebruik van PFAS. Dat zegt de koepel van drinkwaterbedrijven. Die wil voorkomen dat PFAS-stoffen in het water terechtkomen.
3: PFAS hoort niet in het milieu. En daar begint het ook wat ons betreft. En de bron is degene die vervuilt. Degene die gebruik maakt van PFAS. Daar moeten we ons de komende tijd op richten. Want alles wat er niet in het milieu komt, hoeven we er uiteindelijk ook niet uit te halen.
2: Uit onderzoek van Greenpeace blijkt dat ongeveer een derde van het drinkwater PFAS bevat. In een maand tijd is er 25 keer ingebroken bij brandweerkazernes, zei de politie in opsporing verzocht. Er waren de laatste tijd onder meer inbraken in Maarn, Maarsbergen en Huizen. Inbrekers hebben het gemunt op specialistisch en kostbaar gereedschap dat kan worden gebruikt bij het openmaken van bijvoorbeeld rolluiken en geldautomaten. In totaal staat de teller van het aantal inbraken bij brandweerkazernes dit jaar op 85. In heel 2025 waren het er 18. Bij een afvalverwerker in Dinxperlo in Gelderland heeft een grote brand gewoed. Afgelopen avond vatte daar een afvalberg vlam van 20 bij 30 meter. Hoe dat kon gebeuren is onduidelijk. De berg bestond uit hout- en snoeiafval. Veel brandweermensen kwamen op het vuur af, onder meer uit Duitsland. Ze konden voorkomen dat het vuur oversloeg op een benzinepomp in de buurt. Het aantal ouders met jonge kinderen dat een EHBO-cursus doet is de laatste jaren fors gestegen. Het Rode Kruis zag de afgelopen 3 jaar het aantal cursisten toenemen van 9.000 tot 15.000. Deze arts is de bedenker van een van de cursussen.
4: Toen ik als jonge dokter op de spoedeisende hulp werkte, toen zag ik best wel veel patiënten binnenkomen die echt baat gehad zouden hebben van goede eerste hulpverlening op locatie, maar dat niet kregen. En toen dacht ik, dat moeten we veranderen.
2: De cursussen worden soms vergoed door de zorgverzekering. Het weer in het zuiden begint de dag mogelijk mistig, maar die mist lost snel op. Verder veel bewolking vandaag. In het noorden kan wat regen vallen. In het zuiden breekt ook af en toe de zon door. En het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Erwin de Hart van de AWB. Op de A16 Breda richting Rotterdam, 8 kilometer file tussen knooppunt Zonzeel en Dordrecht. 5 minuten is de vertraging. A16 Breda Rotterdam, tussen Dordrecht en Hendrik Ido Ambacht, 5 kilometer file. A50 Eindhoven richting Arnhem, tussen Os-Oost en Raapstein, 4 kilometer file. 10 minuten vertraging, evenals op de A58 Breda Eindhoven. Tussen knooppunt de Baars en Oorschot, 7 kilometer file. En tot zover de AWB.
6: Raamdecoratie kan tegenwoordig een stuk slimmer. Bij maatstudio.nl kiest u voor elektrische jaloezieën, rolgordijnen en plissé-gordijnen perfect op maat. Onze adviseur komt bij u thuis met kleurstalen en meet alles vrijblijvend in. Ons montageteam zorgt voor een nette en professionele montage. Zo geniet u van comfort, gemak en een strak resultaat. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.
7: Op zoek naar een nieuwe vloer of raamdecoratie? Kom dan naar de nieuwe showroom van Brabant Vloeren aan de Bosdijk 900 in Eindhoven. Laat je inspireren door de nieuwste woontrends. Ontdek onze uitgebreide collectie PVC-vloeren, raamdecoratie en vloerkleden en ontvang persoonlijk advies van onze specialisten. Bezoek onze nieuwe 1500 vierkante meter grote showroom en ontdek waar thuis begint. Brabantvloeren.nl. Thuis begint hier.
8: Heb je ineens kiespijn of is er een tand afgebroken? Geen paniek.
9: Waar moet ik dan naartoe?
8: Naar Tandartsenpost Eindhoven. Je kunt er terecht voor spoed, overdag, 's avonds, in het weekend en op feestdagen.
9: Hoe maak ik een afspraak?
8: Bel 0900-1515. Dus 0900-1515. De tandartsen van Tandartsenpost Eindhoven helpen je snel en zorgen dat je zo snel mogelijk terecht kunt.
9: Dus bij spoed bel ik gewoon 0900-1515?
8: Precies, Tandartsenpost Eindhoven. Jouw lach, onze zorg.
6: Maak gebruik van de service van maatstudio.nl. Gratis kleurstalen, een vrijblijvende inmeetservice en professionele montage door ons montageteam. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.

0: FM Headlines.
1: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaitaal. De jongen die de Hitlergroet maakte op de TU heeft ons land verlaten en wordt niet vervolgd. Volgens de politie hoeven mensen op de campus niet te vrezen dat hij terugkomt. Het OM drong er bij zijn vader op aan dat de jongen serieus hulp nodig heeft. Hij is op het vliegtuig gestapt en krijgt die hulp in zijn thuisland. Justitie kan en mag niet zeggen uit welk land de jongen komt. In Mierlo is de Aziatische tijgermug opgedoken. Die kan erge ziektes verspreiden, zoals Zika en knokkelkoorts. Daarom moet die worden bestreden. Er zijn meerdere levende muggen gezien ten oosten van de Linden en ten zuiden van de Sanghorst in Mierlo. Er zijn ook larven ontdekt. De NVWA heeft mensen in een straal van 500 meter een brief gestuurd en inspecteurs gaan zelf ook kijken. Een scooter is in Nuenen gisteravond geschept door een auto. Dat gebeurde bij het oversteken van de Europalaan op de kruising met de Geldropse dijk. Het is niet bekend hoe het met de scooterrijder gaat. De oorzaak van het ongeluk is ook niet bekend, maar volgens Omroep Brabant gaat het daar de laatste tijd wel vaker mis sinds de weg opnieuw is ingericht. Nuenen gaat kijken hoe de weg veiliger kan. Jongeren in Oorschot maken kans op een bijzondere onderscheiding. De gemeente heeft net als Eindhoven een speciaal jeugdlintje in het leven geroepen. Dat is voor inwoners van 4 tot en met 18 jaar die iets bijzonders hebben gedaan. Zoals iemand die klaarstaat voor een zieke of oudere, of die een heldendaad heeft verricht. Iedere jongere uit Oorschot, Spoordonk of De Beerzen kan worden opgegeven. En tijdens lichtfestival Glow wordt in de Nieuwstraat in Best de geschiedenis van die straat verteld. Welke verhalen dat zijn, kunnen mensen zelf opgeven voor het project Verhalen van de Zeven Huisjes. De Nieuwstraat is voor Best altijd heel belangrijk geweest. Vroeger stond er een molen, maar er was ook een klompenvakschool te vinden. De kunstwerken zijn te zien van 7 tot en met 14 november. En meer nieuws uit de Brainport vind je in onze app en op studio040.nl.
0: FM, het ritme van de Brainport.

0: Wordt uw factuur niet betaald? Rexo is de professional voor uw incasso- en rechtsbijstand. Al meer dan 20 jaar een begrip voor het invorderen van facturen. Overal en altijd, snel en gemakkelijk. Rexo biedt de kwaliteit en betrouwbaarheid die u zoekt. Rexo, met dubbel X en dubbel O.
1: Al 50 jaar Bouwmarkt Groene, aan de Run in Veldhoven. Groene, al 50 jaar de bouwmarkt voor maatwerkkasten, ijzerwaren, elektra, verf, hout- en tuinbenodigdheden en voor complete badkamers en keukens. En waar je echt persoonlijk geholpen wordt. Volg ons op Facebook en Instagram voor leuke aanbiedingen of bekijk onze site groeneveldhoven.nl. We zijn elke dag open en je kunt gratis parkeren voor de deur.
2: Dat is makkelijk. Badkamerwinkel aan huis.nl. Met onze mobiele badkamer en tegelshowroom komen we bij jou aan huis wanneer het jou uitkomt. Overdag, in de avond of in het weekend. We hebben een zeer uitgebreid assortiment aan tegels en sanitair voor badkamer en toilet. Je ziet meteen het effect in eigen huis. En je hebt één aanspreekpunt voor zowel levering als montage. Dus ben je op zoek naar een nieuwe badkamer of toilet en heb je geen zin om veel winkels te bezoeken? Surf dan snel naar badkamerwinkelaanhuis.nl.
3: Maar ik wil dan wel een huisje op wielen.
2: Inspiratie aan jouw voordeur.
4: Design dat je raakt, comfort dat je voelt. Rijden zoals jij dat wilt. Upgrade your senses. Ervaar deze automobiel, Alfa Romeo en Lancia bij Nefkens. Plan nu jouw proefrit op nefkens.nl en ontvang een exclusieve carparfum.
5: De koude dagen komen er weer aan. Tijd om te investeren in het ontwikkelen van jezelf, je medewerkers of je bedrijf? Bij De Laat Kenniscentrum vind je ruim 200 opleidingen, bedrijfstrainingen en bedrijfscoaching met startgarantie. Voor medewerkers, teams en organisaties. Wil je een vrijblijvend advies? Bel 040 248 5582 of kijk op delaatkenniscentrum.nl.
1: Bouwmarkt Groenen in Veldhoven. Binnen en buiten gewoon de beste. Groenenveldhoven.nl.
0: Rexo.nl. Met dubbel X en dubbel O.
6: Glow FM. In de app, via DAB+ en in heel de Brainport via glowfm.nl.
7: 8 uur.
8: Dorald Megens met het NOS-journaal. Er moet zo snel mogelijk een Europees totaalverbod komen op het gebruik van PFAS. Dat zeggen Nederlandse drinkwaterbedrijven. Ze willen ook dat Nederland zelf maatregelen neemt.
9: Tegelijkertijd pleiten we ook voor een nationaal verbod op PFAS-houdende bestrijdingsmiddelen die vaak in de landbouw worden gebruikt, omdat die geen onderdeel zijn van het op dit moment voorgestelde Europees totaalverbod.
8: Uit onderzoek van Greenpeace blijkt dat ongeveer een derde van het drinkwater PFAS bevat. Vanaf vandaag mogen in Nederland geen producten meer worden verkocht die uit illegale nederzettingen op de westelijke Jordaan-oever komen. Het gaat vooral om landbouwproducten, zegt correspondent Lennart Zwols.
10: Dadels, avocado's die daar gemaakt worden, mango's, allerlei verse kruiden. Maar je kunt bijvoorbeeld ook denken aan wijn en olijfolie die daar wordt gemaakt. Maar het gaat ook om producten uit de Syrische Golanhoogte die door Israël wordt bezet.
8: De maatregel is vooral symbolisch, maar een heel klein deel van de producten uit de gebieden komt in Nederland terecht. Krantenuitgever Mediahuis blaast het sociale netwerk Hives nieuw leven in. Volgens het platform is uit onderzoek gebleken dat er behoefte is aan een sociaal medium zonder verslavende algoritmes. En dat draait op Europese servers. Hives werd in 2003 opgericht en richtte zich op de Nederlandse markt. Eigenaar Telegraaf Media Groep, dat intussen onderdeel is van Mediahuis, kocht het netwerk in 2010. Het hoogtepunt had het platform bijna 10 miljoen gebruikers. Hives verdween uiteindelijk omdat mensen het massaal hadden verruild voor Facebook. Spullen van de Franse actrice Brigitte Bardot hebben op een veiling in Parijs rond de 954.000 euro opgebracht. Dat is bijna 20 keer zoveel als verwacht. Ging van alles onder de hamer, van kleding en meubels tot een zelfportret en muziekinstrumenten. Het weer in het zuiden begint de dag mogelijk mistig, maar die mist lost snel op. Verder veel bewolking vandaag. In het noorden kan wat regen vallen. In het zuiden breekt ook af en toe de zon door. En het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Dit is Erwin de Hart van de AWB. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht tussen knooppunt Empel en Waardenburg 6 kilometer file. De A2 Den Bosch richting Utrecht tussen Zaltbommel en Beest 8 kilometer file door werkzaamheden. De linkerrijstrook is dicht. Een kwartier vertraging op de A16 Breda-Rotterdam. Tussen Breda-Noord en Dordrecht 8 kilometer file. Op de A17 Roosendaal richting Dordrecht tussen Moerdijk-Havens en knooppunt Klaverpolder. Een kwartier vertraging 3 kilometer file. staat een file met 10 minuten vertraging op de A50 Eindhoven richting Arnhem tussen Os, Oost en Knoop Bankhoef, 9 kilometer lang. 10 minuten extra ook op de A67 Venlo richting Eindhoven tussen Asten en Geldrop, 4 kilometer. En er is een ongeluk gebeurd op de N2 Eindhoven richting Maastricht tussen Eindhoven Airport en Veldhoven-Zuid, 4 kilometer file. 20 minuten is de vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
12: Raamdecoratie kan tegenwoordig een stuk slimmer. Bij maatstudio.nl kiest u voor elektrische jaloezieën, rolgordijnen en plissé-gordijnen perfect op maat. Onze adviseur komt bij u thuis met kleurstalen en meet alles vrijblijvend in. Ons montageteam zorgt voor een nette en professionele montage. Zo geniet u van comfort, gemak en een strak resultaat. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.
13: Ik fiets mee omdat ik graag in beweging ben. Samen op pad wil. Mijn werkdag fris wil beginnen. Wat is jouw reden? Van 12 tot en met 22 september beleef je de Brainport Bike Week met fietsevenementen door de hele Brainport-regio. Deze week stappen we massaal op de fiets. Brainport Bike Week. Fiets je gezellig mee?
14: Heb je ineens kiespijn of is er een tand afgebroken? Geen paniek.
15: Waar moet ik dan naartoe?
14: Naar Tandartsenpost Eindhoven. Je kunt er terecht voor spoed, overdag, 's avonds, in het weekend en op feestdagen.
15: Hoe maak ik een afspraak?
14: Bel 0900 1515. Dus 0900 1515. De tandartsen van Tandartsenpost Eindhoven helpen je snel en zorgen dat je zo snel mogelijk terecht kunt.
15: Dus bij spoed bel ik gewoon 0900 1515?
14: Precies, Tandartsenpost Eindhoven. Jouw lach, onze zorg.
12: Maak gebruik van de service van maatstudio.nl. Gratis kleurstalen, een vrijblijvende inmeetservice en professionele montage door ons montageteam. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.

0: FM Headlines.
1: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. De jongen die de Hitlergroet maakte op de TU heeft ons land verlaten en wordt niet vervolgd. Volgens de politie hoeven mensen op de campus niet te vrezen dat hij terugkomt. Het OM drong er bij zijn vader op aan dat de jongen serieus hulp nodig heeft. Hij is op het vliegtuig gestapt en krijgt die hulp in zijn thuisland. Justitie kan en mag niet zeggen uit welk land de jongen komt. In Mierlo is de Aziatische tijgermug opgedoken. Die kan erge ziektes verspreiden, zoals Zika en knokkelkoorts. Daarom moet die worden bestreden. Er zijn meerdere levende muggen gezien ten oosten van de Linde en ten zuiden van de Sanghorst in Mierlo. Er zijn ook larven ontdekt. De NVWA heeft mensen in een straal van 500 meter een brief gestuurd en inspecteurs gaan zelf ook kijken. Een scooter is in Nuenen gisteravond geschept door een auto. Dat gebeurde bij het oversteken van de Europalaan op de kruising met de Gelderopse dijk. Het is niet bekend hoe het met de scooterrijder gaat. De oorzaak van het ongeluk is ook niet bekend, maar volgens Omroep Brabant gaat het daar de laatste tijd wel vaker mis sinds de weg opnieuw is ingericht. Nuenen gaat kijken hoe de weg veiliger kan. Jongeren in Oorschot maken kans op een bijzondere onderscheiding. De gemeente heeft net als Eindhoven een speciaal jeugdlintje in het leven geroepen. Dat is voor inwoners van 4 tot en met 18 jaar die iets bijzonders hebben gedaan. Zoals iemand die klaarstaat voor een zieke of oudere, of die een heldendaad heeft verricht. Iedere jongere uit Oorschot, Spoordonk of De Beerze kan worden opgegeven. En tijdens lichtfestival Glow wordt in de Nieuwstraat in Best de geschiedenis van die straat verteld. Welke verhalen dat zijn, kunnen mensen zelf opgeven voor het project Verhalen van de Zeven Huisjes. De Nieuwstraat is voor Best altijd heel belangrijk geweest. Vroeger stond er een molen, maar er was ook een klompenvakschool te vinden. De kunstwerken zijn te zien van 7 tot en met 14 november. En meer nieuws uit de Brainport vind je in onze app en op studio040.nl.
2: Dit zijn we de hart van de AWB. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht tussen Knoopend Empel en Waardenburg 10 kilometer file door werkzaamheden, 20 minuten is de vertraging. A2 Den Bosch richting Utrecht, 5 minuten vertraging bij afrit Geldermalsen. Het komt allemaal door werkzaamheden. Op de A16 Breda-Rotterdam tussen de Moerdijkbrug en Knoopend Ridderkerk een kwartier extra, 12 kilometer file. Op de A27 Breda-Gorkum een kwartier vertraging tussen Geertruidenberg en Gorkum, 8 kilometer file. Er is was een ongeluk gebeurd op de N2 bij Eindhoven, maar de weg daar is weer vrij. Op de N65 Tilburg Den Bosch tussen afrit Helvoort en Kromvoort 3 kilometer file, 10 minuten vertraging. N264 Gennep richting Uden tussen Vogel en Uden, 20 minuten vertraging in 2 kilometer file.
0: Glow FM, het ritme van de Brainport.

0: In november 2027 opent het Gastenhuis Eindhoven. Een nieuw liefdevol thuis voor mensen met dementie. Bent u benieuwd naar ons warme woonzorgconcept? Kom dan op dinsdag 13 oktober naar onze informatieavond. U bent van 7:30 tot 9:00 van harte welkom. Meer informatie vindt u op hetgastenhuis.nl/Eindhoven. Het Gastenhuis Eindhoven. Dat gun je iedereen met dementie.
1: Op zoek naar een nieuwe vloer of raamdecoratie? Kom dan naar de nieuwe showroom van Brabant Vloeren aan de Bosdijk 900 in Eindhoven. Laat je inspireren door de nieuwste woontrends. Ontdek onze uitgebreide collectie PVC-vloeren, raamdecoratie en vloerkleden en ontvang persoonlijk advies van onze specialisten. Bezoek onze nieuwe 1500 vierkante meter grote showroom en ontdek waar thuis begint. Brabantvloeren.nl. Thuis begint hier.
2: Let's Dance, bij Danscentrum Verspaandonk. Al meer dan 40 jaar het dansend hart van Eindhoven. Heerlijk dansen op de cha-cha-cha, de quickstep of de zumba. Of lekker losgaan in de dance workout. Dus Eindhoven, voetjes van de vloer bij Danscentrum Verspaandonk. En mag ik dan deze dans van u? Surf snel naar dansen.nl en schrijf je in.
3: Glow FM. In de app, via DAB+, en in heel de Brainport via glowfm.nl.
4: 9:00.
5: Dorald Megens met het NOS-journaal. Het kabinetsplan om het cellentekort tegen te gaan is niet voldoende. Dat zegt de baas van de dienst justitiële inrichtingen in het AD. Kamerleden werken dan ook aan extra maatregelen, vertelt politiek verslaggever Ewout Kiewiet.
6: De rechter die kan dan kiezen, geef ik een celstraf, een taakstraf of een enkelband. De DEI zegt vandaag dus dat ze daar wel voor zijn. Dat inderdaad als hoofdstraf moet worden ingezet.
5: Maar vooral coalitiepartij VVD ziet dat niet zitten. Bij McDrive in het Brabantse Udenhout is vannacht een auto gecrashed en in brand gevlogen. Dat gebeurde na een politieachtervolging waarbij de snelheid opliep tot zo'n 250 km per uur. De drie inzittenden van de auto sloegen op de vlucht. Twee van hen konden later alsnog worden opgepakt. Over een uur komt marineschip Zijner Majesteit de Ruiter weer terug in Den Helder. Het schip was bijna een half jaar van huis en lag onder meer klaar om ingezet te worden in de straat van Hormuz. Commandant Roger de Wit vindt het fijn dat de reis er bijna op zit.
7: Ja, mooi. En vooral blij. Blij dat we een succesvolle inzet hebben gehad. Blij dat we bijna thuis zijn. En vooral blij dat we straks weer vrienden, familie en geliefden zien.
5: Het schip heeft ook Aziatische havens aangedaan voor trainingen met bevriende landen. Hives komt weer terug. Krantenuitgever Mediahuis blaast het sociale netwerk nieuw leven in, omdat uit onderzoek is gebleken dat er behoefte is aan een sociaal medium zonder verslavende algoritmes. Veel vertrouwde onderdelen zijn terug, zoals elkaar krabbelen en de dansende banaan. Ook kunnen gebruikers hun profiel zelf pimpen. Hives werd in 2003 opgericht en had op het hoogtepunt bijna 10 miljoen gebruikers. Het verdween uiteindelijk omdat mensen het massaal hadden verruild voor Facebook. Het weer, vandaag veel bewolking. In het zuiden breekt ook af en toe de zon door. Het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. De A2 Den Bosch richting Utrecht door werkzaamheden 5 kilometer file tussen Zaltbommel en Afrit Geldermalsen. De vertraging is 10 minuten. Een kwartier vertraging op de A27 Breda richting Gorinchem en 10 kilometer file tussen Geertruidenberg en de brug bij Gorinchem. Op de A16 Breda richting van Rotterdam tussen Knoopend Klaverpolder en Knoopend Ridderkerk ook een kwartier vertraging, 15 kilometer file. Is een ongeluk gebeurd op de A50 Os richting Eindhoven. Er staat al 4 kilometer file tussen Nistelrode en Veghel Noord. Op de A59 Zonzeel richting Den Bosch tussen Waalwijk Oost en Vlijmen 7 kilometer file. Kwartier vertraging op de A76 Belgische grens richting de Duitse grens tussen Stijn en Nuts 5 kilometer file. Op de N217 Dordrecht Spijkenisse bij de A29 4 kilometer file. Door een overwegstoring rijden er geen treinen tussen Tilburg en Bokstel. En tot zover de ANWB.
9: Ik fiets mee omdat ik graag in beweging ben. Samen op pad wil. Mijn werkdag fris wil beginnen. Wat is jouw reden? Van 12 tot en met 22 september beleef je de Brainport Bike Week met fietsevenementen door de hele Brainport-regio. Deze week stappen we massaal op de fiets. Brainport Bike Week. Fiets je gezellig mee?
2: Let's dance bij Danscentrum Verspaandonk. Al meer dan 40 jaar het dansend hart van Eindhoven. Heerlijk dansen op de cha-cha-cha, de quickstep of de zumba. Of lekker losgaan in de dance workout. Dus Eindhoven, voetjes van de vloer bij Danscentrum Verspaandonk. En mag ik dan deze dans van u? Surf snel naar dansen.nl en schrijf je in.
10: Heb je ineens kiespijn of is er een tand afgebroken? Geen paniek.
11: Waar moet ik dan naartoe?
10: Naar Tandartsenpost Eindhoven. Je kunt er terecht voor spoed, overdag, 's avonds, in het weekend en op feestdagen.
11: Hoe maak ik een afspraak?
10: Bel 0900 1515. Dus 0900 1515. De tandartsen van Tandartsenpost Eindhoven helpen je snel en zorgen dat je zo snel mogelijk terecht kunt.
11: Dus bij spoed bel ik gewoon 0900 1515?
10: Precies, Tandartsenpost Eindhoven. Jouw lach, onze zorg.

0: ZFM Headlines.
1: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. De jongen die de Hitlergroet maakte op de TU heeft ons land verlaten en wordt niet vervolgd. Volgens de politie hoeven mensen op de campus niet te vrezen dat hij terugkomt. Het OM drong er bij zijn vader op aan dat de jongen serieus hulp nodig heeft. Hij is op het vliegtuig gestapt en krijgt die hulp in zijn thuisland. Justitie kan en mag niet zeggen uit welk land de jongen komt. In Mierlo is de Aziatische tijgermug opgedoken. Die kan erge ziektes verspreiden, zoals Zika en knokkelkoorts. Daarom moet die worden bestreden. Er zijn meerdere levende muggen gezien ten oosten van de Linden en ten zuiden van de Zanghorst in Mierlo. Er zijn ook larven ontdekt. De NVWA heeft mensen in een straal van 500 meter een brief gestuurd en inspecteurs gaan zelf ook kijken. Een scooter is in Nuenen gisteravond geschept door een auto. Dat gebeurde bij het oversteken van de Europalaan op de kruising met de Geldropse dijk. Het is niet bekend hoe het met de scooterrijder gaat. De oorzaak van het ongeluk is ook niet bekend, maar volgens Omroep Brabant gaat het daar de laatste tijd wel vaker mis sinds de weg opnieuw is ingericht. Nuenen gaat kijken hoe de weg veiliger kan. Jongeren in Oorschot maken kans op een bijzondere onderscheiding. De gemeente heeft net als Eindhoven een speciaal jeugdlintje in het leven geroepen. Dat is voor inwoners van 4 tot en met 18 jaar die iets bijzonders hebben gedaan. Zoals iemand die klaarstaat voor een zieke of ouderen, of die een heldendaad heeft verricht. Iedere jongere uit Oorschot, Spoordonk of De Beerze kan worden opgegeven. En tijdens lichtfestival Glow wordt in de Nieuwstraat in Best de geschiedenis van die straat verteld. Welke verhalen dat zijn, kunnen mensen zelf opgeven voor het project Verhalen van de Zeven Huisjes. De Nieuwstraat is voor Best altijd heel belangrijk geweest. Vroeger stond er een molen, maar er was ook een klompenvakschool te vinden. De kunstwerken zijn te zien van 7 tot en met 14 november. En meer nieuws uit de Brainport vind je in onze app en op studio040.nl.
0: FM, het ritme van de Brainport.

0: Al 50 jaar Bouwmarkt Groene aan de Run in Veldhoven. Groene, al 50 jaar de bouwmarkt voor maatwerkkasten, ijzerwaren, elektra, verf, hout- en tuinbenodigdheden en voor complete badkamers en keukens. En waar je echt persoonlijk geholpen wordt. Volg ons op Facebook en Instagram voor leuke aanbiedingen of bekijk onze site groeneveldhoven.nl. We zijn elke dag open en je kunt gratis parkeren voor de deur.
1: Wordt uw factuur niet betaald? Rexo is de professional voor uw incasso- en rechtsbijstand. Al meer dan 20 jaar een begrip voor het invorderen van facturen. Overal en altijd, snel en gemakkelijk. Rexo biedt de kwaliteit en betrouwbaarheid die u zoekt. Rexo, met dubbel X en dubbel O.
2: Dat is makkelijk. Badkamerwinkel aan huis.nl. Met onze mobiele badkamer en tegelshowroom komen we bij jou aan huis wanneer het jou uitkomt. Overdag, in de avond of in het weekend. We hebben een zeer uitgebreid assortiment aan tegels en sanitair voor badkamer en toilet. Je ziet meteen het effect in eigen huis. En je hebt één aanspreekpunt voor zowel levering als montage. Dus ben je op zoek naar een nieuwe badkamer of toilet en heb je geen zin om veel winkels te bezoeken? Surf dan snel naar badkamerwinkelaanhuis.nl.
3: Maar ik wil dan wel een huisje op wielen.
2: Inspiratie aan jouw voordeur.
4: Design dat je raakt. Comfort dat je voelt. Rijden zoals jij dat wilt. Upgrade your senses. Ervaar deze automobiel, Alfa Romeo en Lancia bij Nefkens. Plan nu jouw proefrit op nefkens.nl en ontvang een exclusieve carparfum.
5: De koude dagen komen er weer aan. Tijd om te investeren in het ontwikkelen van jezelf, je medewerkers of je bedrijf? Bij De Laat Kenniscentrum vind je ruim 200 opleidingen, bedrijfstrainingen en bedrijfscoaching met startgarantie. Voor medewerkers, teams en organisaties. Wil je een vrijblijvend advies? Bel 040 248 5582 of kijk op delaatkenniscentrum.nl.
0: Bouwmarkt Groenen in Veldhoven. Binnen en buiten gewoon de beste. Groenenveldhoven.nl.
1: Rexo.nl. Met dubbel X en dubbel O.
6: Glow FM. In de app via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
7: 10 uur.
8: Levi van Eck met het NOS-journaal. Foto's en filmpjes die gemaakt zijn met een camerabril mogen niet zomaar openbaar worden gemaakt. De autoriteit persoonsgegevens waarschuwt daarvoor omdat de dragers van camerabrillen zich niet altijd bewust zijn van de privacyregels. Wanneer je herkenbaar in beeld komt, zijn dat persoonsgegevens en daarover heb je zeggenschap, zegt de AP. De privacywaakhond spreekt van gluurbrillen die steeds populairder worden en onderzoekt of ze in sommige gevallen verboden kunnen worden. Bijvoorbeeld als niet duidelijk te zien is dat ermee wordt gefilmd. Het kabinetsplan om het cellentekort tegen te gaan is niet voldoende. Dat zegt de hoogste ambtenaar van het gevangeniswezen Wim Saris in het AD. Hij pleit voor meer gevangenissen met een lichter regime, waarbij gedetineerden bijvoorbeeld overdag buiten de gevangenis kunnen werken. Volgens Saris zou de enkelband ook vaker een alternatief kunnen zijn voor een celstraf, ook al ligt dat politiek gevoelig. Het kabinet wil het cellentekort aanpakken door onder meer de gevangenis in Almere te heropenen en bestaande gevangenissen uit te breiden. Maar dat is volgens Saris dus niet genoeg. In ongeveer een derde van het Nederlandse drinkwater zit meer PFAS dan volgens het RIVM wenselijk is. Dat meldt Greenpeace. Vooral in Zuid- en Noord-Holland zijn de PFAS-niveaus opvallend hoog. Drinkwaterbedrijven willen zo snel mogelijk een totaalverbod op het gebruik van de schadelijke PFAS-stoffen. In Udenhout in Brabant is vannacht een auto gecrashed in de McDrive van een McDonald's-filiaal. Dat gebeurde na een politieachtervolging waarbij de snelheid opliep tot zo'n 250 km per uur. Na de crash vatte de auto vlam. De drie inzittenden sloegen op de vlucht en renden een weiland in. De politie ging naar hen op zoek met tientallen agenten en honden. Ze zijn alle drie opgepakt. Waarom de politie hen achtervolgde is niet bekendgemaakt. Het weer vandaag veel bewolking. In het zuiden breekt ook af en toe de zon door. Het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: Wordt uw factuur niet betaald? Rexo is de professional voor uw incasso- en rechtsbijstand. Al meer dan 20 jaar een begrip voor het invorderen van facturen. Overal en altijd, snel en gemakkelijk. Rexo biedt de kwaliteit en betrouwbaarheid die u zoekt. Rexo, met dubbel X en dubbel O.
5: Raamdecoratie kan tegenwoordig een stuk slimmer. Bij maatstudio.nl kiest u voor elektrische jaloezieën, rolgordijnen en plissé-gordijnen perfect op maat. Onze adviseur komt bij u thuis met kleurstalen en meet alles vrijblijvend in. Ons montageteam zorgt voor een nette en professionele montage. Zo geniet u van comfort, gemak en een strak resultaat. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.
4: Design dat je raakt. Comfort dat je voelt. Rijden zoals jij dat wilt. Upgrade your senses. Ervaar deze automobiel, Alfa Romeo en Lancia bij Nefkens. Plan nu jouw proefrit op nefkens.nl en ontvang een exclusieve carparfum.
5: De koude dagen komen er weer aan. Tijd om te investeren in het ontwikkelen van jezelf, je medewerkers of je bedrijf? Bij De Laat Kenniscentrum vind je ruim 200 opleidingen, bedrijfstrainingen en bedrijfscoaching met startgarantie. Voor medewerkers, teams en organisaties. Wil je een vrijblijvend advies? Bel 040 248 5582 of kijk op delaatkenniscentrum.nl.
1: Drexo.nl met dubbel X en dubbel O.
5: Maak gebruik van de service van maatstudio.nl. Gratis kleurstalen, een vrijblijvende inmeetservice en professionele montage door ons montageteam. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.

0: FM Headlines.
1: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaitaal. De jongen die de Hitlergroet maakte op de TU heeft ons land verlaten en wordt niet vervolgd. Volgens de politie hoeven mensen op de campus niet te vrezen dat hij terugkomt. Het OM drong er bij zijn vader op aan dat de jongen serieus hulp nodig heeft. Hij is op het vliegtuig gestapt en krijgt die hulp in zijn thuisland. Justitie kan en mag niet zeggen uit welk land de jongen komt. In Mierlo is de Aziatische tijgermug opgedoken. Die kan erge ziektes verspreiden, zoals Zika en knokkelkoorts. Daarom moet die worden bestreden. Er zijn meerdere levende muggen gezien ten oosten van de Linde en ten zuiden van de Sanghorst in Mierlo. Er zijn ook larven ontdekt. De NVWA heeft mensen in een straal van 500 meter een brief gestuurd en inspecteurs gaan zelf ook kijken. Een scooter is in Nuenen gisteravond geschept door een auto. Dat gebeurde bij het oversteken van de Europalaan op de kruising met de Gelderopse dijk. Het is niet bekend hoe het met de scooterrijder gaat. De oorzaak van het ongeluk is ook niet bekend, maar volgens Omroep Brabant gaat het daar de laatste tijd wel vaker mis sinds de weg opnieuw is ingericht. Nuenen gaat kijken hoe de weg veiliger kan. Jongeren in Oorschot maken kans op een bijzondere onderscheiding. De gemeente heeft net als Eindhoven een speciaal jeugdlintje in het leven geroepen. Dat is voor inwoners van 4 tot en met 18 jaar die iets bijzonders hebben gedaan. Zoals iemand die klaarstaat voor een zieke of oudere, of die een heldendaad heeft verricht. Iedere jongere uit Oorschot, Spoordonk of De Beerzen kan worden opgegeven. En tijdens lichtfestival Glow wordt in de Nieuwstraat in Best de geschiedenis van die straat verteld. Welke verhalen dat zijn, kunnen mensen zelf opgeven voor het project Verhalen van de Zeven Huisjes. De Nieuwstraat is voor Best altijd heel belangrijk geweest. Vroeger stond er een molen, maar er was ook een klompenvakschool te vinden. De kunstwerken zijn te zien van 7 tot en met 14 november. En meer nieuws uit de Brainport vind je in onze app en op studio040.nl.
0: FM, het ritme van de Brainport.

0: Al 50 jaar Bouwmarkt Groene aan de Run in Veldhoven. Groene, al 50 jaar de bouwmarkt voor maatwerkkasten, ijzerwaren, elektra, verf, hout- en tuinbenodigdheden en voor complete badkamers en keukens. En waar je echt persoonlijk geholpen wordt. Volg ons op Facebook en Instagram voor leuke aanbiedingen of bekijk onze site groeneveldhoven.nl. We zijn elke dag open en je kunt gratis parkeren voor de deur. Op zoek naar een nieuwe vloer of raamdecoratie? Kom dan naar de nieuwe showroom van Brabant Vloeren aan de Bosdijk 900 in Eindhoven. Laat je inspireren door de nieuwste woontrends. Ontdek onze uitgebreide collectie PVC-vloeren, raamdecoratie en vloerkleden en ontvang persoonlijk advies van onze specialisten. Bezoek onze nieuwe 1500 vierkante meter grote showroom en ontdek waar thuis begint. Brabantvloeren.nl. Thuis begint hier.
1: In november 2027 opent het Gastenhuis Eindhoven. Een nieuw, liefdevol thuis voor mensen met dementie. Bent u benieuwd naar ons warme woonzorgconcept? Kom dan op dinsdag 13 oktober naar onze informatieavond. U bent van 7:30 tot 9 uur van harte welkom. Meer informatie vindt u op hetgastenhuis.nl/Eindhoven. Het Gastenhuis Eindhoven. Dat gun je iedereen met dementie.
0: Bouwmarkt Groenen in Veldhoven. Binnen en buiten gewoon de beste. Groenenveldhoven.nl.
2: Glow FM. In de app via DAB+ en in heel de Brainport via glowfm.nl.
3: 11 uur.
4: Levi van Eck met het NOS-journaal. Bij een schietpartij bij een middelbare school in Turkije zijn 8 mensen gewond geraakt, van wie 2 ernstig. Een schutter opende rond 8:00 vanmorgen het vuur voor de ingang van de school in Manisa, in het westen van het land. Volgens Turkse media is de verdachte opgepakt. Over een aanleiding is nog niets bekend, bijvoorbeeld of de schutter willekeurig op slachtoffers schoot of niet. Turkije is het afgelopen jaar vaker opgeschrikt door schietpartijen op scholen. In april vielen bij 2 schietpartijen doden en gewonden. Bij een grote Russische luchtaanval op het zuidoosten van Oekraïne zijn volgens de autoriteiten zeker 4 mensen gedood. 6 mensen raakten gewond. Volgens de gouverneur van de regio Dnipretskov werden op 3 plaatsen bedrijventerreinen geraakt. Daarbij zou Rusland raketten, drones en artillerie hebben gebruikt. Het kabinetsplan om het cellentekort tegen te gaan is niet voldoende. Dat zegt Wim Saris, de hoogste ambtenaar van het gevangeniswezen in het AD. Hij pleit voor meer gevangenissen met een lichter regime, waarbij gedetineerden overdag naar hun werk kunnen blijven gaan. Ook staat Saris ervoor open om vaker de enkelband in te zetten als alternatief voor een celstraf. Het Openbaar Ministerie heeft de Zwitserse bank UBS, eigenaar van Credit Suisse, een boete van 5 miljoen euro opgelegd. Volgens het OM gaf Credit Suisse jarenlang hulp aan Nederlandse zwartspaarders die op deze manier geld uit het zicht van de Nederlandse Belastingdienst hielden. Zo konden de spaarders onder meer een codenaam contact hebben met de bank. Het gaat om zo'n 80 gevallen, maar het OM beperkte zich gemakshalve tot 12 spaarders. Zij hebben inmiddels een naheffing gekregen. Het bedrag van 5 miljoen euro is een afkoopsom. UBS wordt verder niet vervolgd. Het weer, vandaag veel bewolking. In het zuiden breekt ook af en toe de zon door. Het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Al 50 jaar Bouwmarkt Groene aan de Run in Veldhoven. Groene, al 50 jaar de bouwmarkt voor maatwerkkasten, ijzerwaren, elektra, verf, hout- en tuinbenodigdheden en voor complete badkamers en keukens. En waar je echt persoonlijk geholpen wordt. Volg ons op Facebook en Instagram voor leuke aanbiedingen of bekijk onze site groeneveldhoven.nl. We zijn elke dag open en je kunt gratis parkeren voor de deur.
5: Raamdecoratie kan tegenwoordig een stuk slimmer. Bij maatstudio.nl kiest u voor elektrische jaloezieën, rolgordijnen en plissé-gordijnen perfect op maat. Onze adviseur komt bij u thuis met kleurstalen en meet alles vrijblijvend in. Ons montageteam zorgt voor een nette en professionele montage. Zo geniet u van comfort, gemak en een strak resultaat. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.
6: Heb je ineens kiespijn of is er een tand afgebroken? Geen paniek.
7: Waar moet ik dan naartoe?
6: Naar Tandartsenpost Eindhoven. Je kunt er terecht voor spoed, overdag, 's avonds, in het weekend en op feestdagen.
7: Hoe maak ik een afspraak?
6: Bel 0900 1515. Dus 0900 1515. De tandartsen van Tandartsenpost Eindhoven helpen je snel en zorgen dat je zo snel mogelijk terecht kunt.
7: Dus bij spoed bel ik gewoon 0900 1515?
6: Precies, Tandartsenpost Eindhoven. Jouw lach, onze zorg.
5: Maak gebruik van de service van maatstudio.nl. Gratis kleurstalen, een vrijblijvende inmeetservice en professionele montage door ons montageteam. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering, lekker dichtbij.
0: Bouwmarkt Groenen in Veldhoven. Binnen en buiten gewoon de beste. Groenenveldhoven.nl.

Chloe FM.

0: headlines. Goedemorgen, ik ben Mario Kwaitaal. De jongen die de Hitlergroet maakte op de TU heeft ons land verlaten en wordt niet vervolgd. Volgens de politie hoeven mensen op de campus niet te vrezen dat hij terugkomt. Het OM drong er bij zijn vader op aan dat de jongen serieus hulp nodig heeft. Hij is op het vliegtuig gestapt en krijgt die hulp in zijn thuisland. Justitie kan en mag niet zeggen uit welk land de jongen komt. In Mierlo is de Aziatische tijgermug opgedoken. Die kan erge ziektes verspreiden, zoals Zika en knokkelkoorts. Daarom moet die worden bestreden. Er zijn meerdere levende muggen gezien ten oosten van de Linden en ten zuiden van de Sanghorst in Mierlo. Er zijn ook larven ontdekt. De NVWA heeft mensen in een straal van 500 meter een brief gestuurd en inspecteurs gaan zelf ook kijken. Een scooter is in Nuenen gisteravond geschept door een auto. Dat gebeurde bij het oversteken van de Europalaan op de kruising met de Gelderopse dijk. Het is niet bekend hoe het met de scooterrijder gaat. De oorzaak van het ongeluk is ook niet bekend, maar volgens Omroep Brabant gaat het daar de laatste tijd wel vaker mis sinds de weg opnieuw is ingericht. Nuenen gaat kijken hoe de weg veiliger kan. Jongeren in Oorschot maken kans op een bijzondere onderscheiding. De gemeente heeft net als Eindhoven een speciaal jeugdlintje in het leven geroepen. Dat is voor inwoners van 4 tot en met 18 jaar die iets bijzonders hebben gedaan. Zoals iemand die klaarstaat voor een zieke of oudere, of die een heldendaad heeft verricht. Iedere jongere uit Oorschot, Spoordonk of De Beerze kan worden opgegeven. En tijdens lichtfestival Glow wordt in de Nieuwstraat in Best de geschiedenis van die straat verteld. Welke verhalen dat zijn, kunnen mensen zelf opgeven voor het project Verhalen van de Zeven Huisjes. De Nieuwstraat is voor Best altijd heel belangrijk geweest. Vroeger stond er een molen, maar er was ook een klompenvakschool te vinden. De kunstwerken zijn te zien van 7 tot en met 14 november. En meer nieuws uit de Brainport vind je in onze app en op studio040.nl.
1: FM, het ritme van de Brainport.

0: Let's Dance bij Danscentrum Verspaandonk. Al meer dan 40 jaar het dansend hart van Eindhoven. Heerlijk dansen op de cha-cha-cha, de quickstep of de zumba. Of lekker losgaan in de dance workout. Dus Eindhoven, voetjes van de vloer bij Danscentrum Verspaandonk. En mag ik dan deze dans van u? Surf snel naar dansen.nl en schrijf je in.
1: Dat is makkelijk. Badkamerwinkel aan huis.nl. Met onze mobiele badkamer en tegelshowroom komen we bij jou aan huis wanneer het jou uitkomt. Overdag, in de avond of in het weekend. We hebben een zeer uitgebreid assortiment aan tegels en sanitair voor badkamer en toilet. Je ziet meteen het effect in eigen huis. En je hebt één aanspreekpunt voor zowel levering als montage. Dus ben je op zoek naar een nieuwe badkamer of toilet en heb je geen zin om veel winkels te bezoeken? Surf dan snel naar badkamerwinkelaanhuis.nl.
2: Maar ik wil dan wel een huisje op wielen.
1: Inspiratie aan jouw voordeur.
3: In november 2027 opent het Gastenhuis Eindhoven. Een nieuw liefdevol thuis voor mensen met dementie. Bent u benieuwd naar ons warme woonzorgconcept? Kom dan op dinsdag 13 oktober naar onze informatieavond. U bent van 7:30 tot 9 uur van harte welkom. Meer informatie vindt u op hetgastenhuis.nl/Eindhoven. Het Gastenhuis Eindhoven. Dat gun je iedereen met dementie.
4: Glow FM. In de app via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
5: 12 uur.
6: Levi van Eck met het NOS-journaal. Het Openbaar Ministerie eist 7 jaar cel tegen de hoofdverdachte van de verwoestende explosie aan de Schammekamp in Rotterdam, 2 jaar geleden. Daarbij vielen 3 doden en werden huizen vernietigd. Jalal O. was de huurder van de garagebox waarin een drugslab zat. Justitie verdenkt hem ervan dat hij er cocaïne heeft bereid en verwerkt. Volgens het OM is O. daarom schuldig aan het veroorzaken van de ontploffing. De Algemene Rekenkamer komt een week na Prinsjesdag met kritiek op de begroting. In een brief aan de Tweede Kamer staat dat het bij 7 van de 12 ministeries ontbreekt aan een duidelijk plan of doel. Zo is er structureel te weinig geld voor het onderhoud van wegen en het spoornet. En is het de vraag of de extra miljarden voor defensie en de landbouw nuttig worden besteed. Ook de bezuinigingen op het ambtenarenapparaat zijn volgens de Rekenkamer niet goed doordacht. Bij een schietpartij bij een middelbare school in Turkije zijn 11 mensen gewond geraakt, van wie 2 ernstig. De schutter opende rond 8 uur vanmorgen het vuur voor de ingang van de school in Manisa, in het westen van het land. Volgens Turkse media is de verdachte opgepakt. Het zou gaan om een leerling. Ook zijn moeder, vader en opa zijn opgepakt. Over een aanleiding is nog niets bekend. Bijvoorbeeld of de schutter willekeurig op mensen schoot of niet. Turkije is het afgelopen jaar vaker opgeschrikt door schietpartijen op scholen. Foto's en filmpjes die gemaakt zijn met een camerabril mogen niet zomaar openbaar worden gemaakt. Daarvoor waarschuwt de autoriteit persoonsgegevens. De privacywaakhond onderzoekt of de brillen in sommige gevallen verboden kunnen worden. Bijvoorbeeld als niet duidelijk is te zien dat ermee wordt gefilmd. Het weer vandaag vooral in het noorden veel bewolking. In het zuiden breekt ook af en toe de zon door. Het blijft droog en het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS-journaal.
7: Wordt uw factuur niet betaald? Rexo is de professional voor uw incasso en rechtsbijstand. Al meer dan 20 jaar een begrip voor het invorderen van facturen. Overal en altijd, snel en gemakkelijk. Rexo biedt de kwaliteit en betrouwbaarheid die u zoekt. Rexo, met dubbel X en dubbel O.
8: Raamdecoratie kan tegenwoordig een stuk slimmer. Bij maatstudio.nl kiest u voor elektrische jaloezieën, rolgordijnen en plissé-gordijnen perfect op maat. Onze adviseur komt bij u thuis met kleurstalen en meet alles vrijblijvend in. Ons montageteam zorgt voor een nette en professionele montage. Zo geniet u van comfort, gemak en een strak resultaat. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.
9: Heb je ineens kiespijn of is er een tand afgebroken? Geen paniek.
10: Waar moet ik dan naartoe?
9: Naar Tandartsenpost Eindhoven. Je kunt er terecht voor spoed, overdag, 's avonds, in het weekend en op feestdagen.
10: Hoe maak ik een afspraak?
9: Bel 0900 1515. Dus 0900 1515. De tandartsen van Tandartsenpost Eindhoven helpen je snel en zorgen dat je zo snel mogelijk terecht kunt.
10: Dus bij spoed bel ik gewoon 0900 1515?
9: Precies, Tandartsenpost Eindhoven. Jouw lach, onze zorg.
8: Maak gebruik van de service van maatstudio.nl. gratis kleurstalen, een vrijblijvende inmeetservice en professionele montage door ons montageteam. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering, lekker dichtbij.
7: Rexo.nl, met dubbel X en dubbel O.

0: ZFM Headlines.
1: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaitaal. Een gebied tussen het Centraal Station van Eindhoven en de TU is afgezet door een groot gaslek. Voetgangers moeten omlopen, wegverkeer kan er wel langs. Volgens netbeheerder Enexis is het lek wel onder controle. Een gasleiding op de professor Dr. Dorgelolaan is afgesloten. Het gaslek heeft geen gevolgen voor gebouwen in de buurt. Er moet snel wat gebeuren aan de liften in de oude Philips Bedrijfsschool aan de Kastanjelaan, vindt Pro. De liften zijn al 2 jaar lang regelmatig kapot en daardoor is het voor de ruim 400 bewoners niet veilig. Deze zomer is een vrouw nog van een trap gevallen omdat de liften het niet deden. Pro eist dat de gemeente de verhuurder aanpakt en eist onder meer een last onder dwangsom. Op de campus van de TU is de rust weer teruggekeerd. De jongen die vorige week de Hitlergroet maakte, heeft vrijwillig ons land verlaten. Er wordt ook niet vervolgd voor zijn actie. Volgens het OM is de jongen erg kwetsbaar en heeft hij dringend hulp nodig. Dat gaat hij in zijn thuisland krijgen, is afgesproken met zijn vader. Het OM mag niet zeggen uit welk land de jongen komt. Het blijft maar misgaan op de nieuw ingerichte Europalaan in Nuenen. Gisteravond werd een scooter geschept door een auto op de kruising met de Gelderopse dijk. Vorige week werd een stukje verderop nog een fietser overreden. Maar het gaat er de laatste tijd veel vaker mis. De gemeente heeft al beloofd om de weg veiliger te maken voor fietsers en voetgangers. En Mierlo heeft een probleem dat tot nu toe alleen bekend was van tropische vakantiebestemmingen. De Aziatische tijgermug is er gezien. Ze zijn gevonden in meerdere achtertuinen en dat is een probleem. De tijgermug kan erge ziektes verspreiden, zoals Zika en knokkelkoorts. De inspectie is meteen in actie gekomen om de mug te verdelgen. En meer nieuws uit de Brainport vind je in onze app en op studio040.nl.
0: Glow FM, het ritme van de Brainport.

0: Ik fiets mee omdat ik graag in beweging ben. Samen op pad wil. Mijn werkdag fris wil beginnen. Wat is jouw reden? Van 12 tot en met 22 september beleef je de Brainport Bike Week met fietsevenementen door de hele Brainport-regio. Deze week stappen we massaal op de fiets. Brainport Bike Week. Fiets je gezellig mee?
1: Op zoek naar een nieuwe vloer of raamdecoratie? Kom dan naar de nieuwe showroom van Brabant Vloeren aan de Bosdijk 900 in Eindhoven. Laat je inspireren door de nieuwste woontrends. Ontdek onze uitgebreide collectie PVC-vloeren, raamdecoratie en vloerkleden en ontvang persoonlijk advies van onze specialisten. Bezoek onze nieuwe 1500 vierkante meter grote showroom en ontdek waar thuis begint. Brabantvloeren.nl. Thuis begint hier.
2: Let's Dance, bij Danscentrum Verspaandonk. Al meer dan 40 jaar het dansend hart van Eindhoven. Heerlijk dansen op de cha-cha-cha, de quickstep of de zumba. Of lekker losgaan in de dance workout. Dus Eindhoven, voetjes van de vloer bij Danscentrum Verspaandonk. En mag ik dan deze dans van u? Surf snel naar dansen.nl en schrijf je in.
3: In november 2027 opent het Gastenhuis Eindhoven. Een nieuw liefdevol thuis voor mensen met dementie. Bent u benieuwd naar ons warme woonzorgconcept? Kom dan op dinsdag 13 oktober naar onze informatieavond. U bent van 7:30 tot 9:00 van harte welkom. Meer informatie vindt u op hetgastenhuis.nl/Eindhoven. Het Gastenhuis Eindhoven. Dat gun je iedereen met dementie.
4: Glow FM. In de app via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
5: 1 uur.
6: Levi van Eck met het NOS-journaal. Tegen de hoofdverdachte van de explosie in een garagebox begin 2024 in Rotterdam is 7 jaar cel geëist. Bij de ontploffing aan de Schammekamp kwamen 3 mensen om het leven en raakten tientallen bewoners hun huis kwijt. Jalal O. was de huurder van de garagebox. Hij wordt ervan verdacht dat hij daar cocaïne bereidde en verwerkte. Ook is hij volgens het OM schuldig aan de ontploffing. Uit onderzoek is gebleken dat die is veroorzaakt door het drugslab en de aanwezige vaten aceton. De Algemene Rekenkamer komt een week na Prinsjesdag met kritiek op de begroting. In een brief aan de Tweede Kamer staat dat het bij 7 van de 12 ministeries ontbreekt aan een duidelijk plan of doel. Zo is er structureel te weinig geld voor het onderhoud van wegen en het spoornet. En is het de vraag of de extra miljarden voor defensie en de landbouw nuttig worden besteed. Ook de bezuinigingen op het ambtenarenapparaat zijn volgens de Rekenkamer niet goed doordacht. In Turkije zijn 11 mensen gewond geraakt, van wie 2 ernstig, bij een schietpartij bij een middelbare school in het westen van het land. Volgens Turkse media opende een leerling van de school het vuur rond 8:00 vanmorgen. De schutter is gearresteerd. Ook zijn vader, moeder en opa zijn opgepakt. Het kabinetsplan om het cellentekort tegen te gaan is niet voldoende. Dat zegt Wim Saris, de hoogste ambtenaar van het gevangeniswezen in het AD. Hij pleit voor meer gevangenissen met een lichter regime, waarbij gedetineerden overdag hun werk kunnen blijven doen. Ook staat Saris ervoor open om vaker de enkelband in te zetten als alternatief voor een celstraf. Foto's en filmpjes die gemaakt zijn met een camerabril mogen niet zomaar openbaar worden gemaakt. Daarvoor waarschuwt de autoriteit persoonsgegevens. De privacywaakhond onderzoekt of de brillen in sommige gevallen verboden kunnen worden. Bijvoorbeeld als niet duidelijk te zien is dat ermee wordt gefilmd. Het weer vandaag vooral in het noorden veel bewolking. In het zuiden breekt ook af en toe de zon door. Het blijft droog bij een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
7: Wordt uw factuur niet betaald? Rexo is de professional voor uw incasso en rechtsbijstand. Al meer dan 20 jaar een begrip voor het invorderen van facturen. Overal en altijd, snel en gemakkelijk. Rexo biedt de kwaliteit en betrouwbaarheid die u zoekt. Rexo, met dubbel X en dubbel O.
1: Op zoek naar een nieuwe vloer of raamdecoratie? Kom dan naar de nieuwe showroom van Brabant Vloeren aan de Bosdijk 900 in Eindhoven. Laat je inspireren door de nieuwste woontrends. Ontdek onze uitgebreide collectie PVC-vloeren, raamdecoratie en vloerkleden en ontvang persoonlijk advies van onze specialisten. Bezoek onze nieuwe 1500 vierkante meter grote showroom en ontdek waar thuis begint. Brabantvloeren.nl. Thuis begint hier.
0: Ik fiets mee omdat ik graag in beweging ben. Samen op pad wil. Mijn werkdag fris wil beginnen. Wat is jouw reden? Van 12 tot en met 22 september beleef je de Brainport Bike Week met fietsevenementen door de hele Brainport-regio. Deze week stappen we massaal op de fiets. Brainport Bike Week. Fiets je gezellig mee?
3: In november 2027 opent het Gastenhuis Eindhoven. Een nieuw liefdevol thuis voor mensen met dementie. Bent u benieuwd naar ons warme woonzorgconcept? Kom dan op dinsdag 13 oktober naar onze informatieavond. U bent van 7:30 tot 9 uur van harte welkom. Meer informatie vindt u op hetgastenhuis.nl/Eindhoven. Het Gastenhuis Eindhoven. Dat gun je iedereen met dementie.
7: Rijkso.nl met dubbel X en dubbel O.

0: ZFM Headlines.
1: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaaitaal. Een gebied tussen het Centraal Station van Eindhoven en de TU is afgezet door een groot gaslek. Voetgangers moeten omlopen, wegverkeer kan er wel langs. Volgens netbeheerder Enexis is het lek wel onder controle. Een gasleiding op de professor Dr. Dorgelolaan is afgesloten. Het gaslek heeft geen gevolgen voor gebouwen in de buurt. Er moet snel wat gebeuren aan de liften in de oude Philips Bedrijfsschool aan de Kastanjelaan, vindt Pro. De liften zijn al 2 jaar lang regelmatig kapot en daardoor is het voor de ruim 400 bewoners niet veilig. Deze zomer is een vrouw nog van een trap gevallen omdat de liften het niet deden. Pro eist dat de gemeente de verhuurder aanpakt en eist onder meer een last onder dwangsom. Op de campus van de TU is de rust weer teruggekeerd. De jongen die vorige week de Hitlergroet maakte, heeft vrijwillig ons land verlaten. Er wordt ook niet vervolgd voor zijn actie. Volgens het OM is de jongen erg kwetsbaar en heeft hij dringend hulp nodig. Dat gaat hij in zijn thuisland krijgen, is afgesproken met zijn vader. Het OM mag niet zeggen uit welk land de jongen komt. Het blijft maar misgaan op de nieuw ingerichte Europalaan in Nuenen. Gisteravond werd een scooter geschept door een auto op de kruising met de Gelderopse Dijk. Vorige week werd een stukje verderop nog een fietser overreden. Maar het gaat er de laatste tijd veel vaker mis. De gemeente heeft al beloofd om de weg veiliger te maken voor fietsers en voetgangers. En Mierlo heeft een probleem dat tot nu toe alleen bekend was van tropische vakantiebestemmingen. De Aziatische tijgermug is er gezien. Ze zijn gevonden in meerdere achtertuinen en dat is een probleem. De tijgermug kan erge ziektes verspreiden, zoals Zika en knokkelkoorts. De inspectie is meteen in actie gekomen om de mug te verdelgen. En meer nieuws uit de Brainport vind je in onze app en op studio040.nl.
0: Glow FM, het ritme van de Brainport.

0: Raamdecoratie kan tegenwoordig een stuk slimmer. Bij maatstudio.nl kiest u voor elektrische jaloezieën, rolgordijnen en plissé-gordijnen perfect op maat. Onze adviseur komt bij u thuis met kleurstalen en meet alles vrijblijvend in. Ons montageteam zorgt voor een nette en professionele montage. Zo geniet u van comfort, gemak en een strak resultaat. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.
1: Design dat je raakt, comfort dat je voelt, rijden zoals jij dat wilt. Upgrade your senses. Ervaar deze automobiel, Alfa Romeo en Lancia bij Nefkens. Plan nu jouw proefrit op nefkens.nl en ontvang een exclusieve carparfum.
0: De koude dagen komen er weer aan. Tijd om te investeren in het ontwikkelen van jezelf, je medewerkers of je bedrijf? Bij De Laat Kenniscentrum vind je ruim 200 opleidingen, bedrijfstrainingen en bedrijfscoaching met startgarantie. Voor medewerkers, teams en organisaties. Wil je een vrijblijvend advies? Bel 040-248-5582 of kijk op delaatkenniscentrum.nl.
2: Dat is makkelijk. Badkamerwinkel aan huis.nl. Met onze mobiele badkamer en tegelshowroom komen we bij jou aan huis wanneer het jou uitkomt. Overdag, in de avond of in het weekend. We hebben een zeer uitgebreid assortiment aan tegels en sanitair voor badkamer en toilet. Je ziet meteen het effect in eigen huis. En je hebt één aanspreekpunt voor zowel levering als montage. Dus ben je op zoek naar een nieuwe badkamer of toilet en heb je geen zin om veel winkels te bezoeken? Surf dan snel naar badkamerwinkelaanhuis.nl.
3: Maar ik wil dan wel een huisje op wielen.
2: Inspiratie aan jouw voordeur.
0: Maak gebruik van de service van maatstudio.nl. Gratis kleurstalen, een vrijblijvende inmeetservice en professionele montage door ons montageteam. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.
4: Glow FM. In de app, via DAB+ en in heel de Brainport via glowfm.nl.
5: 2 uur.
6: Levi van Eck met het NOS-journaal. De publieke omroep waarschuwt voor misleidende e-mails die zijn gestuurd naar jongvolwassenen en kinderen. Daarin worden ze benaderd om auditie te doen voor een niet bestaande jeugdserie. Wie daarop reageert wordt gevraagd om een auditievideo in te sturen op basis van een script waarin seksuele handelingen worden besproken. De e-mails lijken onder meer afkomstig te zijn van het kindermerk van de publieke omroep NPO Zapp. De NPO roept ontvangers van deze e-mails op om de politie in te lichten. Het Openbaar Ministerie eist 7 jaar cel tegen de hoofdverdachte van de verwoestende explosie aan de Schammekamp in Rotterdam, 2 jaar geleden. Daarbij vielen 3 doden en werden huizen vernietigd. Jalal O. was de huurder van de garagebox waarin een drugslab zat. Justitie verdenkt hem ervan dat hij er cocaïne heeft bereid en verwerkt. Volgens het OM is O. daarom schuldig aan het veroorzaken van de ontploffing. In de Verenigde Staten is een influencer aangeklaagd voor verkrachting en een poging daartoe. Het gaat om Braden Peters, die vaker onder vuur ligt door de omstreden video's die hij maakt over looksmaxing. Daarbij worden jonge mannen aangespoord om iets aan hun uiterlijk te doen, bijvoorbeeld door met een hamer op hun gezicht te slaan om een strakkere kaaklijn te krijgen. Hij heeft miljoenen volgers op sociale media. De 20-jarige Peters is aangeklaagd door een andere influencer die zegt dat ze door hem is gedrogeerd en verkracht. Het Wereld Natuurfonds heeft 20 zwarte neushoorns uitgezet in Botswana. Daarmee is de populatie verdubbeld. Er leven nu 44 exemplaren in het wild. De neushoorns werden vanuit Zuid-Afrika naar Botswana gebracht. Natuurbeschermers hopen dat het aantal zwarte neushoorns in Botswana weer toe zal nemen. In 1992 stierf de soort in dat land uit door stroperij. Het weer, het is op de meeste plaatsen bewolkt. In het zuiden kan af en toe de zon doorbreken. Het is 17 tot 20 graden. Morgen meer ruimte voor de zon en dan wordt het ook iets warmer met maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Design dat je raakt, comfort dat je voelt, rijden zoals jij dat wilt. Upgrade your senses. Ervaar deze automobiel, Alfa Romeo en Lancia bij Nefkens. Plan nu jouw proefrit op nefkens.nl en ontvang een exclusieve carparfum.
0: De koude dagen komen er weer aan. Tijd om te investeren in het ontwikkelen van jezelf, je medewerkers of je bedrijf? Bij De Laat Kenniscentrum vind je ruim 200 opleidingen, bedrijfstrainingen en bedrijfscoaching met startgarantie. Voor medewerkers, teams en organisaties. Wil je een vrijblijvend advies? Bel 040 248 5582 of kijk op delaatkenniscentrum.nl.
5: In november 2027 opent het Gastenhuis Eindhoven. Een nieuw, liefdevol thuis voor mensen met dementie. Bent u benieuwd naar ons warme woonzorgconcept? Kom dan op dinsdag 13 oktober naar onze informatieavond. U bent van 7:30 tot 9 uur van harte welkom. Meer informatie vindt u op hetgastenhuis.nl/Eindhoven. Het Gastenhuis Eindhoven. Dat gun je iedereen met dementie.
2: Dat is makkelijk. Badkamerwinkel aan huis.nl. Met onze mobiele badkamer en tegelshowroom komen we bij jou aan huis wanneer het jou uitkomt. Overdag, in de avond of in het weekend. We hebben een zeer uitgebreid assortiment aan tegels en sanitair voor badkamer en toilet. Je ziet meteen het effect in eigen huis. En je hebt één aanspreekpunt voor zowel levering als montage. Dus ben je op zoek naar een nieuwe badkamer of toilet en heb je geen zin om veel winkels te bezoeken, surf dan snel naar badkamerwinkelaanhuis.nl.
3: Maar ik wil dan wel een huisje op wielen.
2: Inspiratie aan jouw voordeur.

0: van thuis.
1: Can we go thrift shopping?
2: What?

0: ZFM Headlines.
1: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaitaal. Een gebied tussen het Centraal Station van Eindhoven en de TU is afgezet door een groot gaslek. Voetgangers moeten omlopen, wegverkeer kan er wel langs. Volgens netbeheerder Enexis is het lek wel onder controle. Een gasleiding op de professor Dr. Dorgelolaan is afgesloten. Het gaslek heeft geen gevolgen voor gebouwen in de buurt. Er moet snel wat gebeuren aan de liften in de oude Philips Bedrijfsschool aan de Kastanjelaan, vindt Pro. De liften zijn al 2 jaar lang regelmatig kapot en daardoor is het voor de ruim 400 bewoners niet veilig. Deze zomer is een vrouw nog van een trap gevallen omdat de liften het niet deden. Pro eist dat de gemeente de verhuurder aanpakt en eist onder meer een last onder dwangsom. Op de campus van de TU is de rust weer teruggekeerd. De jongen die vorige week de Hitlergroet maakte, heeft vrijwillig ons land verlaten. Er wordt ook niet vervolgd voor zijn actie. Volgens het OM is de jongen erg kwetsbaar en heeft hij dringend hulp nodig. Dat gaat hij in zijn thuisland krijgen, is afgesproken met zijn vader. Het OM mag niet zeggen uit welk land de jongen komt. Het blijft maar misgaan op de nieuw ingerichte Europalaan in Nuenen. Gisteravond werd een scooter geschept door een auto op de kruising met de Gelderopse Dijk. Vorige week werd een stukje verderop nog een fietser overreden. Maar het gaat er de laatste tijd veel vaker mis. De gemeente heeft al beloofd om de weg veiliger te maken voor fietsers en voetgangers. En Mierlo heeft een probleem dat tot nu toe alleen bekend was van tropische vakantiebestemmingen. De Aziatische tijgermug is er gezien. Ze zijn gevonden in meerdere achtertuinen en dat is een probleem. De tijgermug kan erge ziektes verspreiden, zoals Zika en knokkelkoorts. De inspectie is meteen in actie gekomen om de mug te verdelgen. En meer nieuws uit de Brainport vind je in onze app en op studio040.nl.
0: Glow FM, het ritme van de Brainport.

0: Al 50 jaar Bouwmarkt Groene aan de Run in Veldhoven. Groene, al 50 jaar de bouwmarkt voor maatwerkkasten, ijzerwaren, elektra, verf, hout- en tuinbenodigdheden en voor complete badkamers en keukens. En waar je echt persoonlijk geholpen wordt. Volg ons op Facebook en Instagram voor leuke aanbiedingen of bekijk onze site groeneveldhoven.nl. We zijn elke dag open en je kunt gratis parkeren voor de deur.
1: Let's Dance bij Danscentrum Verspaandonk. Al meer dan 40 jaar het dansend hart van Eindhoven. Heerlijk dansen op de cha-cha-cha, de quickstep of de zumba. Of lekker losgaan in de dance workout. Dus Eindhoven, voetjes van de vloer bij Danscentrum Verspaandonk. En mag ik dan deze dans van u? Surf snel naar dansen.nl en schrijf je in.
0: Op zoek naar een nieuwe vloer of raamdecoratie? Kom dan naar de nieuwe showroom van Brabant Vloeren aan de Bosdijk 900 in Eindhoven. Laat je inspireren door de nieuwste de woontrends, ontdek onze uitgebreide collectie PVC-vloeren, raamdecoratie en vloerkleden en ontvang persoonlijk advies van onze specialisten. Bezoek onze nieuwe 1500 vierkante meter grote showroom en ontdek waar thuis begint. Brabantvloeren.nl. Thuis begint hier.
2: Ik fiets mee omdat ik graag in beweging ben. Samen op pad wil. Mijn werkdag fris wil beginnen. Wat is jouw reden? Van 12 tot en met 22 september beleef je de Brainport Bike Week met fietsevenementen door de hele Brainport-regio. Deze week stappen we massaal op de fiets. Brainport Bike Week. Fiets je gezellig mee?
3: Heb je ineens kiespijn of is er een tand afgebroken? Geen paniek.
4: Waar moet ik dan naartoe?
3: Naar Tandartsenpost Eindhoven. Je kunt er terecht voor spoed, overdag, 's avonds, in het weekend en op feestdagen.
4: Hoe maak ik een afspraak?
3: Bel 0900 1515. Dus 0900 1515. De tandartsen van Tandartsenpost Eindhoven helpen je snel en zorgen dat je zo snel mogelijk terecht kunt.
4: Dus bij spoed bel ik gewoon 0900 1515?
3: Precies, Tandartsenpost Eindhoven. Jouw lach, onze zorg.
0: Bouwmarkt Groenen in Veldhoven. Binnen en buiten gewoon de beste. Groenenveldhoven.nl.
5: Glow FM. In de app via DAB+ en in heel de Brainport via glowfm.nl.
6: 3 uur.
7: Levi van Eck met het NOS-journaal. De rechtbank heeft een man van 54 uit Beuningen tot 20 jaar cel veroordeeld voor de moord op zijn echtgenote. Het paar lag in scheiding, maar wonen nog wel samen in één huis. Nadat er ruzie was geweest over een van de honden, ging de man 's nachts naar de woonkamer en wurgde zijn vrouw die daar lag te slapen. Volgens de rechtbank heeft de man zijn echtgenote met voorbedachte raad gedood. Uit zijn zoekgeschiedenis op zijn laptop bleek dat hij bijvoorbeeld opzocht hoeveel gevangenisstraf hij zou krijgen voor moord. De rechtbank in Zwolle is ontruimd geweest nadat er brand was ontstaan in de parkeergarage onder het gebouw. Volgens de veiligheidsregio ontstond de brand in een technische ruimte van de garage. Het ging om een kleine brand en de rechtbank is vooral uit voorzorg ontruimd. In Zwolle diende op dat moment ook het hoge beroep van oud-Jumbo-topman Frits van Eert. De Algemene Rekenkamer komt een week na Prinsjesdag met kritiek op de begroting. In een brief aan de Tweede Kamer staat dat het bij 7 van de 12 ministeries ontbreekt aan een duidelijk plan of doel. Zo is er structureel te weinig geld voor het onderhoud van wegen en het spoornet. En het is de vraag of de extra miljarden voor defensie en de landbouw nuttig worden besteed. Ook de bezuinigingen op het ambtenarenapparaat zijn volgens de Rekenkamer niet goed doordacht. Dieven hebben bij een Italiaanse wijnmaker 3000 flessen kostbare Barolo-wijn gestolen. De gestolen wijn heeft een waarde van honderdduizenden euro's. De dieven sloegen vorige week 's nachts toe. Ze wisten het bewakingssysteem te omzeilen en kwamen het wijnhuis binnen via een open raam. De Italiaanse politie roept mensen op om te mooie aanbiedingen van Barolo te melden. Het weer, het is op de meeste plaatsen bewolkt. In het zuiden kan af en toe de zon doorbreken. Het is 17 tot 20 graden. Morgen meer ruimte voor de zon en dan wordt het iets warmer met maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Raamdecoratie kan tegenwoordig een stuk slimmer. Bij maatstudio.nl kiest u voor elektrische jaloezieën, rolgordijnen en plissé-gordijnen perfect op maat. Onze adviseur komt bij u thuis met kleurstalen en meet alles vrijblijvend in. Ons montageteam zorgt voor een nette en professionele montage. Zo geniet u van comfort, gemak en een strak resultaat. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.
9: Wordt uw factuur niet betaald? Rexo is de professional voor uw incasso en rechtsbijstand. Al meer dan 20 jaar een begrip voor het invorderen van facturen. Overal en altijd, snel en gemakkelijk. Rexo biedt de kwaliteit en betrouwbaarheid die u zoekt. Rexo, met dubbel X en dubbel O.
10: Heb je ineens kiespijn of is er een tand afgebroken? Geen paniek.
11: Waar moet ik dan naartoe?
10: Naar Tandartsenpost Eindhoven. Je kunt er terecht voor spoed, overdag, 's avonds, in het weekend en op feestdagen.
11: Hoe maak ik een afspraak?
10: Bel 0900 1515. Dus 0900 1515. De tandartsen van Tandartsenpost Eindhoven helpen je snel en zorgen dat je zo snel mogelijk terecht kunt.
11: Dus bij spoed bel ik gewoon 0900 1515?
10: Precies, Tandartsenpost Eindhoven. Jouw lach, onze zorg.
9: Rexo.nl met dubbel X en dubbel O.
8: Maak gebruik van de service van maatstudio.nl. Gratis kleurstalen, een vrijblijvende inmeetservice en professionele montage door ons montageteam. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering, lekker dichtbij.

0: headlines. Goedemiddag, ik ben Mario Kwaitaal. Een gebied tussen het Centraal Station van Eindhoven en de TU is afgezet door een groot gaslek. Voetgangers moeten omlopen, wegverkeer kan er wel langs. Volgens netbeheerder Enexis is het lek wel onder controle. Een gasleiding op de professor Dr. Dorgelolaan is afgesloten. Het gaslek heeft geen gevolgen voor gebouwen in de buurt. Er moet snel wat gebeuren aan de liften in de oude Philips Bedrijfsschool aan de Kastanjelaan, vindt Pro. De liften zijn al 2 jaar lang regelmatig kapot en daardoor is het voor de ruim 400 bewoners niet veilig. Deze zomer is een vrouw nog van een trap gevallen omdat de liften het niet deden. Pro eist dat de gemeente de verhuurder aanpakt en eist onder meer een last onder dwangsom. Op de campus van de TU is de rust weer teruggekeerd. De jongen die vorige week de Hitlergroet maakte, heeft vrijwillig ons land verlaten. Er wordt ook niet vervolgd voor zijn actie. Volgens het OM is de jongen erg kwetsbaar en heeft hij dringend hulp nodig. Dat gaat hij in zijn thuisland krijgen, is afgesproken met zijn vader. Het OM mag niet zeggen uit welk land de jongen komt. Het blijft maar misgaan op de nieuw ingerichte Europalaan in Nuenen. Gisteravond werd een scooter geschept door een auto op de kruising met de Gelderopse Dijk. Vorige week werd een stukje verderop nog een fietser overreden. Maar het gaat er de laatste tijd veel vaker mis. De gemeente heeft al beloofd om de weg veiliger te maken voor fietsers en voetgangers. En Mierlo heeft een probleem dat tot nu toe alleen bekend was van tropische vakantiebestemmingen. De Aziatische tijgermug is er gezien. Ze zijn gevonden in meerdere achtertuinen en dat is een probleem. De tijgermug kan erge ziektes verspreiden, zoals Zika en knokkelkoorts. De inspectie is meteen in actie gekomen om de mug te verdelgen. En meer nieuws uit de Brainport vind je in onze app en op studio040.nl.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In het zuiden van het land staan files op de A16. Breda richting Rotterdam voor knooppunt Ridderkerk 5 minuten vertraging. De A16 Rotterdam richting Breda voor Breda Noord 10 minuten oponthoud. Op de N279 Den Bosch richting Roermond voor Keldonk 5 minuten vertraging.
2: Glow FM, het ritme van de Brainport.

0: Al 50 jaar Bouwmarkt Groene aan de Run in Veldhoven. Groene, al 50 jaar de bouwmarkt voor maatwerkkasten, ijzerwaren, elektra, verf, hout- en tuinbenodigdheden en voor complete badkamers en keukens. En waar je echt persoonlijk geholpen wordt. Volg ons op Facebook en Instagram voor leuke aanbiedingen of bekijk onze site groeneveldhoven.nl. We zijn elke dag open en je kunt gratis parkeren voor de deur.
1: In november 2027 opent het Gastenhuis Eindhoven. Een nieuw liefdevol thuis voor mensen met dementie. Bent u benieuwd naar ons warme woonzorgconcept? Kom dan op dinsdag 13 oktober naar onze informatieavond. U bent van 7:30 tot 9:00 van harte welkom. Meer informatie vindt u op hetgastenhuis.nl/Eindhoven. Het Gastenhuis Eindhoven. Dat gun je iedereen met dementie.
2: Dat is makkelijk. Badkamerwinkel aan huis.nl. Met onze mobiele badkamer en tegelshowroom komen we bij jou aan huis wanneer het jou uitkomt. Overdag, in de avond of in het weekend. We hebben een zeer uitgebreid assortiment aan tegels en sanitair voor badkamer en toilet. Je ziet meteen het effect in eigen huis. En je hebt één aanspreekpunt voor zowel levering als montage. Dus ben je op zoek naar een nieuwe badkamer of toilet en heb je geen zin om veel winkels te bezoeken, surf dan snel naar badkamerwinkelaanhuis.nl.
3: Maar ik wil dan wel een huisje op wielen.
2: Inspiratie aan jouw voordeur.
4: Ik fiets mee omdat ik graag in beweging ben. Samen op pad wil. Mijn werkdag fris wil beginnen. Wat is jouw reden? Van 12 tot en met 22 september beleef je de Brainport Bike Week met fietsevenementen door de hele Brainport-regio. Deze week stappen we massaal op de fiets. Brainport Bike Week. Fiets je gezellig mee?
5: Let's Dance bij Danscentrum Verspaandonk. Al meer dan 40 jaar het dansend hart van Eindhoven. Heerlijk dansen op de cha-cha-cha, de quickstep of de zumba. Of lekker losgaan in de dance workout. Dus Eindhoven, voetjes van de vloer bij Danscentrum Verspaandonk. En mag ik dan deze dans van u? Surf snel naar dansen.nl en schrijf je in.
6: Design dat je raakt, comfort dat je voelt, rijden zoals jij dat wilt. Upgrade your senses. Ervaar deze automobiel, Alfa Romeo en Lancia bij Nefkens. Plan nu jouw proefrit op nefkens.nl en ontvang een exclusieve carparfum.
7: De koude dagen komen er weer aan. Tijd om te investeren in het ontwikkelen van jezelf, je medewerkers of je bedrijf? Bij De Laat Kenniscentrum vind je ruim 200 opleidingen, bedrijfstrainingen en bedrijfscoaching met startgarantie. Voor medewerkers, teams en organisaties. Wil je een vrijblijvend advies? Bel 040 248 5582 of kijk op delaatkenniscentrum.nl.
0: Bouwmarkt Groenen in Veldhoven. Binnen en buiten gewoon de beste. Groenenveldhoven.nl.
8: Glow FM. In de app via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
9: 4 uur.
10: Levi van Eck met het NOS Journaal. De Gezondheidsraad adviseert om de 13-weken-echo bij zwangere vrouwen niet in te voeren als vast onderdeel van de geboortezorg. Die mogelijkheid bestaat sinds 2021 als onderdeel van wetenschappelijk onderzoek. Bij die echo wordt gekeken of het ongeboren kind lichamelijke afwijkingen heeft. Uit onderzoek blijkt dat de uitslagen niet altijd kloppen. Toch ziet de Gezondheidsraad ook dat als er wel een afwijking wordt gevonden, het voor ouders prettig is meer tijd te hebben voor een beslissing over hoe verder. Daarom adviseert de Raad het kabinet te laten onderzoeken hoe de prenatale screening preciezer kan worden. Het Hoge Rechtshof in Sri Lanka heeft 15 mannen veroordeeld voor de bomaanslagen op Eerste Paasdag in 2019. Daarbij kwamen 269 mensen om het leven en vielen ruim 500 gewonden. De mannen waren onder meer aangeklaagd voor moord en samenzwering om terrorisme te plegen. Ze krijgen hun straf op een later moment te horen. De bomaanslagen waren bij kerken en luxe hotels in Sri Lanka en werden opgeëist door de islamitische terreurbeweging IS. Onder de doden waren 3 Nederlanders. De NPO waarschuwt voor nepmails die rondgaan over audities voor een niet bestaande jeugdserie. De mail lijkt te zijn verstuurd door de NPO en richt zich op kinderen en jongvolwassenen. Wie op reageert wordt gevraagd om een auditietape in te sturen op basis van een script waarin seksuele handelingen worden besproken. De NPO vraagt ontvangers van die mail contact op te nemen met de politie. Het Wereld Natuurfonds heeft 20 zwarte neushoorns uitgezet in Botswana. Daarmee is de populatie verdubbeld. Er leven nu 44 exemplaren in het wild. De neushoorns werden vanuit Zuid-Afrika naar Botswana gebracht. Natuurbeschermers hopen dat het aantal zwarte neushoorn in Botswana weer toe zal nemen. Het weer, het is op de meeste plaatsen bewolkt. In het zuiden kan af en toe de zon doorbreken. Het is 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In het zuiden van het land staan files op de A16 van Breda richting Rotterdam. Voor Zwijndrecht is de vertraging een kwartier. A16 Rotterdam richting Breda. Tussen Dordrecht en Breda Noord een kwartier vertraging. Daar staat een vrachtwagen met pech.
0: Al 50 jaar Bouwmarkt Groene aan de Run in Veldhoven. Groene, al 50 jaar de bouwmarkt voor maatwerkkasten, ijzerwaren, elektra, verf, hout- en tuinbenodigdheden en voor complete badkamers en keukens. En waar je echt persoonlijk geholpen wordt. Volg ons op Facebook en Instagram voor leuke aanbiedingen of bekijk onze site groeneveldhoven.nl. We zijn elke dag open.

0: ZFM Headlines.
1: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaaitaal. In het centrum van Eindhoven was vanmiddag een groot gaslek. Een gebied tussen het Centraal Station en de TU was afgesloten voor voetgangers. Op de professor Dr. Dorgelolaan was Enexis de hele middag bezig met het dichten van het lek. De oorzaak is nog niet bekend. De politie moest ook nog iemand aanspreken die een sigaret stond te roken vlakbij de plek van het gaslek. In Udenhout is vannacht een auto gecrashed na een achtervolging die begon in Eindhoven. Bij de achtervolging werden snelheden behaald van zo'n 250 km per uur. De auto vloog na de crash in brand en er zijn 3 mensen aangehouden. Ze probeerden nog te voet een weiland in te vluchten, maar konden niet aan de politie ontkomen. Het is niet bekend waarom de auto er in Eindhoven vandoor ging. De liften in de oude Philips bedrijfsschool staan zo vaak stil dat er na 2 jaar wat moet gebeuren, vindt het Eindhovense Pro. Dat eist dat de verhuurder wordt gedwongen het probleem op te lossen. Er wonen nu meer dan 400 mensen. Deze zomer viel er nog een vrouw van een trap toen de liften kapot waren. Ze moest vanaf de 7e verdieping door een raam naar buiten worden getakeld. Op de TU hoeft niemand zich meer druk te maken om de jongen die vorige week de Hitlergroet bracht. Hij heeft vrijwillig ons land verlaten. De jongen heeft volgens het OM dringend hulp nodig. Die krijgt hij in zijn thuisland, maar welk land dat is mag justitie niet zeggen. De TU is blij met de oplossing. De jongen was na het incident al niet meer welkom op de campus. En een natuurbrand op de Oorschotse Heide, zoals eerder dit jaar, kan onder de juiste omstandigheden uitlopen op een ramp, schrijft het ED. Uit onderzoek van de provincie blijkt dat er niet veel voor nodig is. Bij een westenwind en een brandweer die net bij een andere melding is, kan het al snel enorm fout gaan. Binnen een paar uur is een brand dan zo hevig dat zelfs Eindhoven Airport zou moeten sluiten. En meer nieuws uit de Brainport vind je in onze app en op studio040.nl.
0: Glow FM, het ritme van de Brainport.

0: Raamdecoratie kan tegenwoordig een stuk slimmer. Bij maatstudio.nl kiest u voor elektrische jaloezieën, rolgordijnen en plissé-gordijnen perfect op maat. Onze adviseur komt bij u thuis met kleurstalen en meet alles vrijblijvend in. Ons montageteam zorgt voor een nette en professionele montage. Zo geniet u van comfort, gemak en een strak resultaat. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij. Raamdecoratie kan tegenwoordig een stuk slimmer. Bij maatstudio.nl kiest u voor elektrische jaloezieën, rolgordijnen en plissé-gordijnen perfect op maat. Onze adviseur komt bij u thuis met kleurstalen en meet alles vrijblijvend in. Ons montageteam zorgt voor een nette en professionele montage. Zo geniet u van comfort, gemak en een strak resultaat. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.
1: In de app via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
2: 5 uur. Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De Tweede Kamer wil snel in debat met minister Van Weel van Justitie en Veiligheid over onjuiste informatie die hij volgens de Rekenkamer gaf over aangiftes die bleven liggen. De Rekenkamer schreef in juni dat met duizenden aangiftes van ernstige misdrijven in 2024 niets is gebeurd. Van Weel sprak in een reactie van een vertekend beeld en daarmee zette Van Weel de Kamer op het verkeerde been, zegt de Rekenkamer vandaag. Van Weel spreekt dat op zijn beurt weer tegen. Volgens hem is er een verschil van inzicht. Veel partijen willen nu snel opheldering van Van Weel. Het verbod op mobieltjes bij basisscholen heeft niet tot minder online pesten geleid, blijkt uit een rondgang door het NOS Jeugdjournaal. Volgens de scholen gebeurt het pesten vooral op Snapchat of WhatsApp. Kinderen worden buitengesloten of uitgescholden. En ook worden er vaker met AI bewerkte foto's van kinderen rondgestuurd. Er komt geen landelijk verbod op het gebruik van weerhaakjes bij het vissen. Een voorstel van de Partij voor de Dieren is verworpen door de Tweede Kamer, die niet wil dat Nederland een uitzonderingspositie in de wereld krijgt. De Partij voor de Dieren wilde een verbod omdat weerhaakjes tot ernstig en onnodig dierenleed leiden. Sportvissers gebruiken weerhaakjes omdat vissen dan makkelijker vast blijven zitten als ze gevangen worden. In Amersfoort geldt al 3 jaar een gemeentelijk verbod op het vissen met weerhaken. Het Boekenweekgeschenk van komend jaar wordt geschreven door Mensje van Keulen. Ze is gekozen door organisator CPMB vanwege haar indrukwekkende oeuvre. Ook wordt ze omschreven als een van de beste auteurs van het Nederlands taalgebied. Van Keulen schrijft al ruim 50 jaar boeken voor volwassenen en kinderen. De Boekenweek krijgt het thema Kijk ons nou en wordt gehouden in maart. Het weer. Op de meeste plekken is het bewolkt. In het zuiden kan af en toe de zon doorbreken. Het is 17 tot 20 graden. Morgen meer ruimte voor de zon. Dan wordt het iets warmer met maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In het zuiden van het land staat 150 kilometer file. De langste file staan op de A2 Den Bosch richting Maastricht. Tussen knooppunt Eckersweijer en knooppunt De Hocht een half uur vertraging door een ongeluk. 1 rijstrook is dicht. A16 Breda richting Rotterdam. Voor afrit Dordrecht een kwartier. De A27 Utrecht richting Breda. Tussen Noorderloosdewerk en Dam een kwartier. A50 Eindhoven richting Os voor Uden. 10 minuten vertraging. En op de N217 Dordrecht richting Spijkenisse. Voor de aansluiting met de A29 een kwartier oponthoud.
4: Al 50 jaar Bouwmarkt Groene. Aan de Run in Veldhoven. Groene. Al 50 jaar de bouwmarkt voor maatwerkkasten, ijzerwaren, elektra, verf, hout- en tuinbenodigdheden en voor complete badkamers en keukens. En waar je echt persoonlijk geholpen wordt. Volg ons op Facebook en Instagram voor leuke aanbiedingen of bekijk onze site groeneveldhoven.nl. We zijn elke dag open en je kunt gratis parkeren voor de deur.
5: Wordt uw factuur niet betaald? Rexo is de professional voor uw incasso en rechtsbijstand. Al meer dan 20 jaar een begrip voor het invorderen van facturen. Overal en altijd, snel en gemakkelijk. Rexo biedt de kwaliteit en betrouwbaarheid die u zoekt. Rexo, met dubbel X en dubbel O.
6: Design dat je raakt, comfort dat je voelt, rijden zoals jij dat wilt. Upgrade your senses. Ervaar deze automobiel, Alfa Romeo en Lancia bij Nefkens. Plan nu jouw proefrit op nefkens.nl en ontvang een exclusieve carparfum.
0: De koude dagen komen er weer aan. Tijd om te investeren in het ontwikkelen van jezelf, je medewerkers of je bedrijf? Bij De Laat Kenniscentrum vind je ruim 200 opleidingen, bedrijfstrainingen en bedrijfscoaching met startgarantie. Voor medewerkers, teams en organisaties. Wil je een vrijblijvend advies? Bel 040 248 5582 of kijk op delaatkenniscentrum.nl.
5: Wordt uw factuur niet betaald? Rexo is de professional voor uw incasso en rechtsbijstand. Al meer dan 20 jaar een begrip voor het invorderen van facturen. Overal en altijd, snel en gemakkelijk. Rexo biedt de kwaliteit en betrouwbaarheid die u zoekt. Rexo, met dubbel X en dubbel O.
7: Heb je ineens kiespijn of is er een tand afgebroken? Geen paniek.
8: Waar moet ik dan naartoe?
7: Naar Tandartsenpost Eindhoven. Je kunt er terecht voor spoed, overdag, 's avonds, in het weekend en op feestdagen.
8: Hoe maak ik een afspraak?
7: Bel 0900-1515. Dus 0900-1515. De tandartsen van Tandartsenpost Eindhoven helpen je snel en zorgen dat je zo snel mogelijk terecht kunt.
8: Dus bij spoed bel ik gewoon 0900-1515?
7: Precies, Tandartsenpost Eindhoven. Jouw onze zorg.
4: Bouwmarkt Groenen in Veldhoven. Binnen en buiten gewoon de beste. Groenenveldhoven.nl.
5: Rexo.nl. Met dubbel X en dubbel O.

0: Headlines. Goedemiddag, ik ben Mario Kwaaitaal. In het centrum van Eindhoven was vanmiddag een groot gaslek. Een gebied tussen het Centraal Station en de TU was afgesloten voor voetgangers. Op de professor Dr. Dorgelolaan was Enexis de hele middag bezig met het dichten van het lek. De oorzaak is nog niet bekend. De politie moest ook nog iemand aanspreken die een sigaret stond te roken vlakbij de plek van het gaslek. In Udenhout is vannacht een auto gecrashed na een achtervolging die begon in Eindhoven. Bij de achtervolging werden snelheden behaald van zo'n 250 km per uur. De auto vloog na de crash in brand en er zijn 3 mensen aangehouden. Ze probeerden nog te voet een weiland in te vluchten, maar konden niet aan de politie ontkomen. Het is niet bekend waarom de auto er in Eindhoven vandoor ging. De liften in de oude Philips bedrijfsschool staan zo vaak stil dat er na 2 jaar wat moet gebeuren, vindt het Eindhovense Pro. Dat eist dat de verhuurder wordt gedwongen het probleem op te lossen. Er wonen nu meer dan 400 mensen. Deze zomer viel er nog een vrouw van een trap toen de liften kapot waren. Ze moest vanaf de 7e verdieping door een raam naar buiten worden getakeld. Op de TU hoeft niemand zich meer druk te maken om de jongen die vorige week de Hitlergroet bracht. Hij heeft vrijwillig ons land verlaten. De jongen heeft volgens het OM dringend hulp nodig. Die krijgt hij in zijn thuisland, maar welk land dat is mag justitie niet zeggen. De TU is blij met de oplossing. De jongen was na het incident al niet meer welkom op de campus. En een natuurbrand op de Oorschotse Heide, zoals eerder dit jaar, kan onder de juiste omstandigheden uitlopen op een ramp, schrijft het ED. Uit onderzoek van de provincie blijkt dat er niet veel voor nodig is. Bij een westenwind en een brandweer die net bij een andere melding is, kan het al snel enorm fout gaan. Binnen een paar uur is een brand dan zo hevig dat zelfs Eindhoven Airport zou moeten sluiten. En meer nieuws uit de Brainport vind je in onze app en op studio040.nl.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Het is vrij druk op de weg, zoals gebruikelijk op dinsdag. In het zuiden van het land staat ruim 150 kilometer file. De langste files staan op de A2 Den Bosch richting Maastricht, tussen knooppunt Eckersweijer en knooppunt De Hocht. Een half uur oponthoud na een ongeluk, de weg is wel weer vrij. A4 Antwerpen richting Rotterdam, tussen de Belgische grens en Bergen-op-Zoom-Zuid. 20 minuten door bergingswerkzaamheden. 1 rijstrook is dicht. A27 Utrecht richting Breda, tussen Lexmond en Werkendam, een kwartier. A50 Eindhoven richting Arnhem, van knooppunt Bankhoef, een kwartier. A58 Breda richting Tilburg, tussen knooppunt Galder en Tilburg-Reeshof, een kwartier. En er is veel vertraging op de A73 vanuit Roermond richting Venlo. Bij Roermond-Oost is de vertraging 1 uur. Dat komt door een ongeluk.
2: Glow FM, het ritme van de Brainport.

0: Op zoek naar een nieuwe vloer of raamdecoratie? Kom dan naar de nieuwe showroom van Brabant Vloeren aan de Bosdijk 900 in Eindhoven. Laat je inspireren door de nieuwste woontrends, ontdek onze uitgebreide collectie PVC-vloeren, raamdecoratie en vloerkleden en ontvang persoonlijk advies van onze specialisten. Bezoek onze nieuwe 1500 vierkante meter grote showroom en ontdek waar thuis begint, brabantvloeren.nl. Thuis begint hier.
1: Ik fiets mee omdat ik graag in beweging ben. Samen op pad wil. Mijn werkdag fris wil beginnen. Wat is jouw reden? Van 12 tot en met 22 september beleef je de Brainport Bike Week met fietsevenementen door de hele Brainport-regio. Deze week stappen we massaal op de fiets. Brainport Bike Week. Fiets je gezellig mee?
2: Let's Dance bij Danscentrum Verspaandonk. Al meer dan 40 jaar het dansend hart van Eindhoven. Heerlijk dansen op de cha-cha-cha, de quickstep of de zumba. Of lekker losgaan in de dance workout. Dus Eindhoven, voetjes van de vloer bij Danscentrum Verspaandonk. En mag ik dan deze dans van u? Surf snel naar dansen.nl en schrijf je in.
3: Design dat je raakt, comfort dat je voelt, rijden zoals jij dat wilt. Upgrade your senses. Ervaar deze automobiel, Alfa Romeo en Lancia bij Nefkens. Plan nu jouw proefrit op nefkens.nl en ontvang een exclusieve carparfum.
4: De koude dagen komen er weer aan. Tijd om te investeren in het ontwikkelen van jezelf, je medewerkers of je bedrijf? Bij De Laat Kenniscentrum vind je ruim 200 opleidingen, bedrijfstrainingen en bedrijfscoaching met startgarantie. Voor medewerkers, teams en organisaties. Wil je een vrijblijvend advies? Bel 040 248 5582 of kijk op delaatkenniscentrum.nl.
5: In november 2027 opent Het Gastenhuis Eindhoven. Een nieuw liefdevol thuis voor mensen met dementie. Bent u benieuwd naar ons warme woonzorgconcept? Kom dan op dinsdag 13 oktober naar onze informatieavond. U bent van 7:30 tot 9:00 van harte welkom. Meer informatie vindt u op hetgastenhuis.nl/Eindhoven. Het Gastenhuis Eindhoven. Dat gun je iedereen met dementie.
6: Dat is makkelijk. Badkamerwinkel aan huis.nl. Met onze mobiele badkamer en tegelshowroom komen we bij jou aan huis wanneer het jou uitkomt. Overdag, in de avond of in het weekend. We hebben een zeer uitgebreid assortiment aan tegels en sanitair voor badkamer en toilet. Je ziet meteen het effect in eigen huis. En je hebt één aanspreekpunt voor zowel levering als montage. Dus ben je op zoek naar een nieuwe badkamer of toilet en heb je geen zin om veel winkels te bezoeken, surf dan snel naar badkamerwinkelaanhuis.nl.
7: Maar ik wil dan wel een huisje op wielen.
6: Inspiratie aan jouw voordeur.
8: Glow FM. In de app via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
9: 6:00. Kirsten Klomp met het NOS Journaal. Een meerderheid in de Tweede Kamer wil dat het kabinet de verkeersboetes niet verhoogt. Het kabinet wil de boetes mee laten stijgen met de inflatie. Dat betekent komend jaar een verhoging met bijna 3%. De Kamer vindt dat de boetes niet meer in verhouding staan met de ernst van de overtredingen. De partij DENK, die de motie indiende, zei dat het kabinet boetes niet mag gebruiken om de begroting te dichten. Gisteren zei de Raad van State al dat het kabinet nog eens moest kijken naar het verhogen van de boetes. Inlichtingendienst AIVD en de coördinator terrorismebestrijding waarschuwen voor het steeds normaler worden van rechtsextremistische gedachtes. Online, via de politiek, in de media en bij demonstraties proberen rechtsextremisten termen als omvolking en remigratie acceptabel te maken. Terwijl die termen een extremere betekenis hebben dan mensen die ze gebruiken toegeven. De diensten waarschuwen dat mensen die bereid zijn om geweld te gebruiken dat door de normalisering ook eerder zouden kunnen gaan doen. De autoriteit Consument en Markt krijgt, als het aan de Tweede Kamer ligt, meer mogelijkheden om in te grijpen als er bij overnames een risico is dat een bedrijf te veel macht krijgt. Een ruime meerderheid heeft ingestemd met een initiatiefwet van Pro. Kamerlid Bushoff wijst op de recente overnamegolven in de kinderopvang, de zorg en bij dierenartsen, waardoor een paar grote partijen ontstaan die vervolgens de prijzen willekeurig kunnen verhogen. Tot nu toe kon toezichthouder ACM alleen vooraf ingrijpen bij grote bedrijven. De 13-weken-echo zou volgens de Gezondheidsraad eerst verbeterd moeten worden voordat die vast wordt ingevoerd in de geboortezorg. Uit een studie met die echo bleek dat zwangeren soms onnodig worden doorverwezen, omdat uitslagen achteraf niet bleken te kloppen. Tegelijkertijd werden sommige afwijkingen juist niet ontdekt. Het weer. Vanavond en vannacht een afwisseling van wolken en opklaringen met minima tussen de 9 en 13 graden. Morgen meer ruimte voor de zon en dan wordt het iets warmer met maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. De files beginnen alweer wat af te nemen. Er staat nog ruim 100 kilometer in het zuiden van het land. De langste files staan op de A4 Antwerpen richting Rotterdam. Tussen de Belgische grens en Bergen-op-Zoom-Zuid 20 minuten oponthoud door bergingswerkzaamheden. 1 rijstrook is daar dicht. A27 Utrecht richting Breda tussen Noorderloos-Werk en Dam een kwartier. A58 Vlissingen richting Bergen-op-Zoom tussen Afrit Kruiningen en Knopend Markiezaat. Een half uur extra reistijd. A58 Tilburg richting Eindhoven voor Knopend Batendorp 10 minuten oponthoud. De N279 Den Bosch richting Roermond voor

0: ZFM Headlines.
1: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaaitaal. In het centrum van Eindhoven was vanmiddag een groot gaslek. Een gebied tussen het Centraal Station en de TU was afgesloten voor voetgangers. Op de professor Dr. Dorgelolaan was Enexis de hele middag bezig met het dichten van het lek. De oorzaak is nog niet bekend. De politie moest ook nog iemand aanspreken die een sigaret stond te roken vlakbij de plek van het gaslek. In Udenhout is vannacht een auto gecrashed na een achtervolging die begon in Eindhoven. Bij de achtervolging werden snelheden behaald van zo'n 250 km per uur. De auto vloog na de crash in brand en er zijn 3 mensen aangehouden. Ze probeerden nog te voet een weiland in te vluchten, maar konden niet aan de politie ontkomen. Het is niet bekend waarom de auto er in Eindhoven vandoor ging. De liften in de oude Philips bedrijfsschool staan zo vaak stil dat er na 2 jaar wat moet gebeuren, vindt het Eindhovense Pro. Dat eist dat de verhuurder wordt gedwongen het probleem op te lossen. Er wonen nu meer dan 400 mensen. Deze zomer viel er nog een vrouw van een trap toen de liften kapot waren. Ze moest vanaf de 7e verdieping door een raam naar buiten worden getakeld. Op de TU hoeft niemand zich meer druk te maken om de jongen die vorige week de Hitlergroet bracht. Hij heeft vrijwillig ons land verlaten. De jongen heeft volgens het OM dringend hulp nodig. Die krijgt hij in zijn thuisland, maar welk land dat is mag justitie niet zeggen. De TU is blij met de oplossing. De jongen was na het incident al niet meer welkom op de campus. En een natuurbrand op de Oorschotse Heide, zoals eerder dit jaar, kan onder de juiste omstandigheden uitlopen op een ramp, schrijft het ED. Uit onderzoek van de provincie blijkt dat er niet veel voor nodig is. Bij een westenwind en een brandweer die net bij een andere melding is, kan het al snel enorm fout gaan. Binnen een paar uur is een brand dan zo hevig dat zelfs Eindhoven Airport zou moeten sluiten. En meer nieuws uit de Brainport vind je in onze app en op studio040.nl.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staan nog maar een paar files in het zuiden van het land. Op de A4 Antwerpen richting Rotterdam voor Hoge Heide 5 minuten vertraging. A50 Eindhoven richting Arnhem tussen Paalgraven en Ravenstein 5 minuten oponthoud.
0: Glow FM, het ritme van de Brainport.

0: in de app, via DAB Plus en in heel de Brainport via glofm.nl.
1: 7 uur. Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Inlichtingendienst AIVD en de coördinator terrorismebestrijding waarschuwen voor het steeds normaler worden van rechtsextremistische gedachten. Online, via de politiek, in de media en bij demonstraties proberen rechtsextremisten termen als omvolking en remigratie acceptabel te maken. Terwijl die termen een extremere betekenis hebben dan mensen die ze gebruiken toegeven. President Trump heeft opnieuw gezegd dat hij wil dat het internationaal strafhof wordt afgeschaft. Volgens hem is het een losgeslagen instituut, zegt correspondent Ryan Hermelijn.
2: Hij zegt het zijn showprocessen wat ze daar aan het doen zijn. En hij noemde ze kwaadaardige mensen, de mensen die daar aan meewerken. En hij riep ook alle leden die lid zijn van het strafhof riep hij op om het lidmaatschap op te zeggen.
1: Trump heeft nog geen sancties bekendgemaakt. Hij is onder meer boos omdat het strafhof een arrestatiebevel heeft uitgevaardigd tegen de Israëlische premier Netanyahu. De Tweede Kamer vindt dat verkeersboetes te duur worden en vraagt het kabinet om de boetes niet te verhogen. Het kabinet was van plan om verkeersboetes te verhogen met 3%, gelijk met de inflatie. Gisteren zei de Raad van State ook al dat het kabinet de verhoging nog eens moest heroverwegen. Het vissen met weerhaken wordt niet verboden. De meerderheid van de Tweede Kamer was tegen het plan van de Partij voor de Dieren. Die partij vindt dat weerhaakjes tot ernstig dierenleed leiden. Maar de Sportvisunie zegt dat vissen zonder weerhaak soms niet te doen is.
3: Als ik zelf op zeebaars wil vissen, bijvoorbeeld vanaf het strand, dan heb ik puur en alleen al een weerhaak nodig om het aas op zijn plaats te houden. Want als ik ingooi zonder weerhaak, dan is mijn aas weg. Dan vang ik geheid niks. En als ik dan zo'n zeebaars wil vangen en ik wil hem ook meenemen, ja, dan wil ik het liefst ook wel dat hij op de kant belandt. En dan heb ik die weerhaak dus nog een keer nodig.
1: Nederland kon het eerste land worden met een verbod op weerhaakjes, maar de Tweede Kamer wil niet dat Nederland een uitzondering in de wereld wordt. Het weer vanavond en vannacht, een afwisseling van wolken en opklaringen. Minima tussen de 9 en 13 graden. Morgen meer zon, maximaal 22 graden dan. Dit was het NOS Journaal.
4: Glow Evening.
5: Ja, zo dadelijk hoor je Stay the Night van Z en Hayley Williams, maar eerst Door het Oog van de Nacht.

0: Access van Ella Langley hoor je hier op Glow en dan nu. Ja, je hoort het al, we gaan het hebben over gapen, denk ik. Nou ja, in ieder geval, ik ben hier niet alleen. Als je denkt, wow, hoor ik geest of spook of zo, dat gelach was Kira. Kira is hierbij, want ik heb namelijk, Kira is gaapexpert. En zij weet precies hoe je eigenlijk dat gapen moet implementeren in je dagelijks leven. Dat heb ik in ieder geval gehoord. Ik ga het nu heel eens hebben over waarom ik het wil hebben over gapen. Hier zie je geen spook. En ik was namelijk bij mijn vader. En mijn vader was in een andere ruimte aan de andere kant van het huis. En ik hoor ineens... En ik dacht, what the actual fuck. Als ik gaap, gaap ik stil, hè. Maar sommige mensen gapen echt als een of andere hond... die echt dus wakker geworden uit een slaap van 100 jaar.
1: Ik heb het idee dat vooral vaders dat doen. Echt zo heel fucking luid. Dat ik denk, waarom?
0: Ja, waar heb je het aan verdiend ook gewoon?
1: Ja,
0: ja, dat. Like, no one made you become this, weet je wel? Ja. Maar ik dacht, ja, hoe ontstaat dat gapen eigenlijk? Nou ja, het ontstaat dus door het geluid. Dat je tijdens het gapen... Ja, dat wordt dus gemaakt als je je stembanden een beetje aanspant. Want dat gebeurt dus als je gaapt. Dan span je je stembanden aan. En dan kreun je. Sommige mensen, die zijn dus... spannen dat dus harder aan dan andere mensen.
1: Oh.
0: Oftewel, ze overdrijven.
1: Oh,
0: ja,
1: oké. Okay.
0: Dat is ook een vak, hè. En vooral vaders, weet je, als ze dan ziek zijn ook... dan is ook heel de wereld te klein.
1: Heel zielig.
0: Ja, maar jij als gaapexpert, wat zijn nou de beste momenten om te gapen?
1: Sowieso eigenlijk als niemand in de ruimte is.
0: Ja. Yeah.
1: Want ja, ik vind gapen toch wel een beetje ongemakkelijk altijd.
0: Mm-hmm.
1: Ja...
0: Kijk, sommige mensen, dat vraag ik me ook af, die gapen met hun hand voor hun mond. Ja. Sommigen doen het met hun vuist. Wat is nou de meest corona-vriendelijke oplossing?
1: Ja, toch wel met de hand. Omdat je dan echt wel je volledige mond doet bedekken. En het is gewoon ook netter, denk ik. Dus als je dan een keer in de klas of tijdens een werkmeeting moet gapen... doe altijd even een handje voor die mond. Want anders kan iedereen zo in je mond kijken. En dat is niet fraai.
0: Ja, want je kan dus eigenlijk zeggen, gapen is net zo erg als niezen.
1: Ik denk dat ik gapen zelfs erger vind.
0: Ja?
1: Ja, ja, want niezen, dat, ja, ja, dat is er zo uit.
0: Ja.
1: Een nies. En dat doen we allemaal. En gapen, dan trek je toch altijd een beetje zo'n raar gezicht.
0: Ja, nou, gelukkig trek je een normaal gezicht bij niezen.
1: Ja, maar ja, ik weet niet.
0: Je hebt een voorkeur.
1: Ja,
0: je hebt duidelijk een voorkeur.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Nou, daarom een leuk feitje over gapen. Vertel het vooral niet verder. Want het is totaal niet feitelijk gebaseerd op iets. Hè? Nee, verder met muziek. Houdoe.

0: Ja, ballen hebben wij dat we dit nog steeds draaien. Maar helemaal prima. Ed Sheeran, Camila Cabello met South of the Border. En dan krijg je nu het weer van Kira.
1: Vanavond blijft het droog en bewolkt. De temperatuur daalt naar max 10 graden. Morgen is er kans op regen en wordt het maximaal 21 graden.
0: Dankjewel.
1: Alsjeblieft.
2: Glow FM. Het ritme van de Brainport.

0: love you, baby.
1: My oh my, crisscross Amsterdam met Willy William. En dan ga ik nu eventjes... ik heb een vraag. En het klinkt heel vrolijk, maar ik ben vandaag niet zo vrolijk. Want ik ben al een hele lange tijd boos. Waarom ga ik niet zeggen als je luistert... Oh, it's about you. Maar ik ben al een hele lange tijd boos. En ik heb het al uitgesproken. Ik heb het al besproken met meerdere mensen. Ik heb al met mooie nachtelijke wandelingen heb ik het al over gehad. Ik heb deze meditatie geprobeerd en die meditatie geprobeerd. Het enige wat ik nog niet heb geprobeerd is gewoon heel veel alcohol drinken, zodat ik het vergeet. Maar heel even eerlijk, hoe ga jij om met woede? Want ik neem aan dat ik de juiste stappen heb gedaan. Maar er is dus nog iets wat telkens als ik eraan denk, dat ik gewoon echt als een raket, zeg maar, de ruimte invlieg. En ik word er gewoon echt een beetje moe van. Ik word moe van boos zijn. En dan is het, ja, hoe pak je dit aan? Ik weet het niet. Help me alsjeblieft. SOS, red mij uit de brand. Dankjewel.
2: Hey, Mufasa. Ready to spread your vibes?
3: Spread them where?
2: Around the world.
3: Around the world.
2: Around the world.
3: Around the world.

0: in de app, via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 8 uur. Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De VS mag nog 2 militaire bases bouwen op Groenland. Dat hebben de VS, Denemarken en Groenland afgesproken. Amerika had al een basis op Groenland, maar wilde er meer militaire plaatsen vanwege de toenemende spanningen in de wereld. De Deense premier Frederiksen noemt het een goede deal, zegt correspondent Rolien Creton.
2: Zij noemt dit een mijlpaal in onze relatie. Ze noemt het ook een meer belangrijke en grotere deal. Goed voor de VS, goed voor Denemarken en goed voor Groenland. Omdat ook het zelfbeschikkingsrecht van Groenland wordt gegarandeerd.
1: Het Openbaar Ministerie eist 12 jaar cel tegen een ambtenaar van de gemeente Amsterdam. Hij wordt verdacht van corruptie en hij zou betrokken zijn bij geweldsincidenten. De man zou in 9 maanden tijd 600 keer onnodige gegevens van personen hebben opgevraagd. En die speelde hij door aan 2 anderen. Dat leidde tot bijna 100 explosies, dreigbrieven en beschietingen. Tegen de 2 mannen aan wie de informatie werd doorgespeeld is 10 jaar cel geëist. Asielzoekers die ooit illegaal de EU zijn binnengekomen in Italië, maar nu in Nederland zijn, mogen nog niet worden teruggestuurd naar Italië. Europese landen hebben dat wel afgesproken, maar volgens de Vreemdelingenkamer in Utrecht is de opvang in Italië nog niet op orde en dreigen asielzoekers op straat te belanden. Om sabotage aan het spoor in de toekomst te voorkomen wil ProRail drones inzetten die zelfstandig het spoor controleren. Om dat voor elkaar te krijgen moet de wet worden aangepast, omdat lange dronevluchten nog niet zijn toegestaan. En ook is er dan extra geld nodig van het kabinet. Vorige week werden op tientallen plekken voorwerpen op het spoor gelegd. Wie erachter zit is nog altijd niet duidelijk. Het weer, wolken en opklaringen wisselen elkaar af. Het wordt vannacht niet kouder dan een graad of 13. Morgen meer zon en het wordt zo'n 22 graden. Morgenavond kan het in het noorden wat gaan regenen. Dit was het NOS Journaal.
3: Glow Evening.
4: Ja, zo dadelijk hoor je Love Myself van Rondé. Maar eerst Selfware van Temper City. Welkom bij het tweede uur.

0: Love Myself van Rondé, zoals ik net al zei. En dan ga ik het nu hebben over iets heel geks wat ik heb meegemaakt. En dat doen we met een lekker jazzmuziekje.
1: Oké. Okay.
0: Ja, geloof je, kom je soms op plaatsen waarvan je denkt... zo, hier hangt echt een kekke, gekke, nare, bijzondere energie. Hier,
1: ja.
0: Ja? Ja. Ja, nou, ik heb dat bij mij thuis. Ik heb dat buiten bij mij. Ja, in de tuin. Ja, van binnen heb ik het. Ik heb heel veel edelstenen en kristallen voor wie mij niet kent. Dus daar zit echt superveel vibe en bescherming, of hoe je het ook wil noemen. Maar ik heb het altijd, als ik buiten ben bij mij in de wijk, voel ik zo'n sombere en nare energie.
1: Oh, bijzonder.
0: Ja, nou, ik was toevallig aan het sporten. Ja, en op een gegeven moment komt er naast een van de apparaten waar ik bezig was, komt een man zitten. En we raakten aan de praat. En op een gegeven moment hadden we het over gekke plekken. Ik woon naast een kerkhof, nee, tegenover een kerkhof. Ja. En die is afgesloten nu, omdat er botten omhoog komen door mollen. Ja, heel bizar. En het blijkbaar is buiten het kerkhof komen die botten naar boven. Prima, dat mag, hè. Nou, daar hadden we het dus over. Zegt hij op een gegeven moment, nou, ik zit bij de heemkundekring, bla, bla, bla, bla. Ik zei, oh, oké, gek. Ik zeg, maar weet je, ik woon daar tegenover. Ik voel altijd zo naar als ik daar ben en als ik daar kom. En ik snap gewoon niet waarom ik die somberheid voel. Zei die, wow, heb jij daar een opleiding voor gedaan of zo? Ik zo, wat voor opleiding moet ik daarvoor gedaan hebben? Ik zo, nee. Hij zo, nou, wat je niet weet is dat zeg maar heel dat gebied waar jij woont, daar stond een urnenveld van 3000 jaar oud.
1: Damn.
0: Ja. En daar zijn dus dingen, mensen en dieren opgeofferd.
1: Dat is zo crazy.
0: Crazy. Hij zo, wat bijzonder dat je dat voelt. Hij zei, ja, wij voelen het zelf ook als wij daar gaan graven of onderzoek gaan doen. Een urnenveld van 3000 jaar oud onder mijn huis.
1: Ja, lekkere gedachte zeker.
0: Ja, nou ook vooral dat er dus opofferingen zijn geweest.
1: Ja, die
0: opofferingen.
1: Dat is wel bizar.
0: Dat is toch bizar?
1: Daar zou ik wel een beetje na van horen eigenlijk.
0: Ja, nou, welkom in mijn fight de hele tijd bij mijn wijk. Maar dus blijkbaar lig ik op heel veel dode offers.
1: Ja, lekker.
0: Ja. Maar heb jij ook ooit zo'n plek dat ooit bevestigd is geweest ook?
1: Nee, niet bevestigd. Maar wel dat je voelt dat er iets of iemand hangt, zeg maar.
0: Ja. Bizar hoe de wereld werkt, hè?
1: Ja.
0: Bizar.
1: Absoluut.
0: Ja. Maar ja, in ieder geval, don't take me back to home. Maar we gaan er toch naar luisteren. Take me back van Kygo. Oeh.

0: Sun. Moving to the Sun, hoort hij hier op Glow.
1: What the fuck nieuws?
2: Ja, vandaag het what the fuck nieuws is nogal een bizarre reis voor een Marokkaans jongetje. Hij probeerde van Ceuta naar het Spaanse vasteland te komen. Hij verstopte zich onder de spelersbus van voetbalclub Real Valladolid.
0: Dat is geen Real Madrid.
2: Nee. De spelers ontdekten hem tijdens een tussenstop nadat ze vreemde geluiden hoorden onder de bus. De jongen bleek zich bij de wielas te hebben verstopt. De ploeg was terug op de terugweg naar Spanje na een wedstrijd tegen Ceuta. Die eindigde in 1-1.
0: Maar, dat is niet het belangrijkste van het nieuws, denk ik. Het what the fuck is vooral, zeg maar, what the fuck.
2: Ja, hoe komt dat? Hoe heeft niemand dat gemerkt dat het jongetje daaronder is gekomen?
0: Maar hoe heb je ook geen schade ook?
2: Dat.
0: Als jongetje zijnde, zeg maar. Want ik oké, ja, misschien was ik gewoon heel klein. Maar ik kan me niet voorstellen dat ik denk, oh, ik kruip even.
2: Ja.
0: Want dan heb je toch, dan doe je toch auw?
2: Ja, dan krijg je je zou zeggen dat je daar niet zonder kleerscheuren onder vandaan komt, zeg maar.
0: Nee, maar oké. Hoe oud was hij ook alweer?
2: Het stond nergens. Ik heb echt overal lopen zoeken, maar geen leeftijd, helaas.
0: Bizar. Ja, weet je, ik denk gewoon dat de overheid niet wil dat we weten dat dit mogelijk is. Want dan hebben we gewoon minder auto's op de weg. En ja.
2: Ja, ja. Dat denk ik ook.
0: Ja. Nou, oké, dankjewel voor je what the fuck nieuws en voor mijn what the fuck opmerking. Maar Hekira, je weet het, heaven takes you home.

0: de app, via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 9 uur. Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De VS mag 2 militaire bases erbij bouwen op Groenland. Dat hebben de VS, Denemarken en Groenland afgesproken. Amerika had al een basis op Groenland, maar wilde er meer militaire plaatsen vanwege de toenemende spanningen in de wereld. Groenland is van groot strategisch belang voor scheepvaartroutes in het Noordpoolgebied. Eerder had president Trump al gedreigd Groenland te zullen innemen. Dat leidde tot een crisis binnen de NAVO. De Baltische Staten zijn boos dat de Europese sancties tegen 2 invloedrijke Russen worden opgeheven. Ze vinden dat de druk op Rusland juist moet toenemen. Europa moest uiterlijk vandaag een beslissing nemen over het verlengen van de sancties. Frankrijk en Luxemburg wilden alleen akkoord gaan als de 2 Russen van de lijst werden gehaald. De rechtsextremisten proberen grotere groepen aan te spreken door online, via de politiek en de media, op een mildere manier te praten over hun denkbeelden. Daarvoor waarschuwen de AIVD en NCTV, die spreken van façadepolitiek. Deze terrorisme-expert legt uit wat daarmee bedoeld wordt.
2: Het is een soort mooie etalage die wordt opgetuigd met wel je zorgen en oplossingen die wellicht nog wel acceptabel lijken, maar een beetje aan de grens zitten. Maar achter die etalage zit een denkwereld die veel extremer gedachtegoed heeft en eigenlijk mensen via die etalage naar binnen probeert te lokken.
1: De Amerikaanse actrice Hayden Panettiere is vorige maand overleden aan een overdosis drugs, blijkt uit onderzoek. Ze had onder meer fentanyl in haar lichaam. Dat middel is zo sterk dat iemand al snel een overdosis neemt. De 36-jarige actrice werd gevonden in een appartement en pogingen om haar te reanimeren hielpen niet. Panettiere speelde onder meer in de superheldenserie Heroes en in Nashville. Het weer, wolken en opklaringen wisselen elkaar af. Het wordt vannacht niet kouder dan een graad of 13. Morgen meer zon en het wordt zo'n 22 graden. In de avond kan het in het noorden wat gaan regenen. Dit was het NOS Journaal.

0: in de app, via DAB+ en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 10 uur.
2: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Hackersgroep Shiny Hunters zegt dat het gegevens van duizenden medewerkers van de FBI in handen heeft. De hackers beweren dat ze gisteravond toegang kregen tot de systemen. Ze zouden in het bezit zijn van namen, adressen en telefoonnummers. De hack zou een reactie zijn op een eerdere actie van de FBI. De Veiligheidsdienst gaf in mei het advies aan slachtoffers van de hackersgroep om niet te betalen. De FBI heeft nog niet gereageerd op het nieuws. Arriva heeft per direct de perroncontroles in Emmen en Zwolle weer ingevoerd vanwege de toename van het aantal zwartrijders. Op het traject Emmen-Zwolle is al jaren sprake van overlast door zwartrijders die weigeren een legitimatiebewijs te tonen en soms agressief richting treinpersoneel worden. Het gaat om zogenoemde veilige landers die in het aanmeldcentrum in Ter Apel verblijven. Minister Berendsen van Buitenlandse Zaken is blij met het akkoord tussen de VS, Denemarken en Groenland. Er is onder meer afgesproken dat de VS nog 2 militaire bases mag bouwen op Groenland. Berendsen is blij dat er niet alleen rekening wordt gehouden met Amerika.
3: Het is gewoon belangrijk dat er een akkoord ligt waar de soevereiniteit van het Koninkrijk Denemarken in bevestigd is. Waar ook de Groenlanders gaan over hun eigen toekomst. En waar ook de veiligheidszorgen van de Verenigde Staten in geadresseerd worden.
2: Eerder had president Trump gedreigd Groenland in te nemen. Dat leidde tot een crisis binnen de NAVO. Het Canadese bedrijf WSP Global stopt met de pogingen om het Nederlandse Arcadis over te nemen. In een verklaring zegt het bedrijf dat de onderhandelingen stuk liepen op de voorwaarden voor een overdracht van aandelen. Bij Arcadis zijn 34.000 mensen in dienst. Het bedrijf levert wereldwijd dienst op het gebied van infrastructuur, bouw, water en milieu. Het weer, wolken en opklaringen wisselen elkaar af. Het wordt vannacht niet kouder dan een graad of 13. Morgen meer zon en dan wordt het zo'n 22 graden. In de avond kan het in het noorden wat gaan regenen. Dit was het NOS Journaal.

0: in de app, via DAB+ en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 11 uur.
2: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. Hackersgroep Shiny Hunters zegt dat het gegevens van duizenden medewerkers van de FBI in handen heeft. De hackers beweren dat ze gisteravond toegang kregen tot de systemen. Ze zouden in het bezit zijn van namen, adressen en telefoonnummers. Verschillende Amerikaanse media hebben de gegevens ingezien. De hack zou een reactie zijn op een eerdere actie van de FBI. De Veiligheidsdienst gaf in mei het advies aan slachtoffers van de hackersgroep om niet te betalen. De FBI heeft nog niet gereageerd op het nieuws. 2 weken na de aanval op een belangrijke oliepijpleiding in Saoedi-Arabië is de leiding weer in gebruik. De 1200 kilometer lange leiding loopt van de Perzische Golf naar de Rode Zee. Op die manier wordt olie geëxporteerd die niet via de Straat van Hormuz gaat. Doordat de leiding weer in gebruik is, zakte de olieprijs iets. Iran zei eerder deze week de Straat van Hormuz weer binnen een week te willen openen als de VS de militaire aanwezigheid vermindert. President Trump haalde vandaag juist uit naar Iran bij zijn toespraak bij de Verenigde Naties. Arriva heeft per direct de perroncontroles in Emmen en Zwolle weer ingevoerd vanwege de toename van het aantal zwartrijders. Op het traject Emmen-Zwolle is al jaren sprake van overlast door zwartrijders die weigeren een legitimatiebewijs te tonen en soms ook agressief zijn naar treinpersoneel. Het gaat om zogenoemde veilige landers die in het aanmeldcentrum in Ter Apel verblijven. Het aantal veilige landers in Ter Apel is toegenomen en dat merkt Arriva in de treinen. De Afghaanse wielrenster die zich ooit voor de Taliban als man vermomde heeft zilver gewonnen bij de Asian Games in Japan. Fariba Hashimi trainde in mannenkleding om niet betrapt te worden door de Taliban. En ook werd ze met stenen bekogeld. Later vluchtte ze het land uit. In Afghanistan gelden regels die vrouwen verbieden mee te doen aan het openbare leven. Het weer, het koelt vannacht af naar een graad of 13. Morgen wordt het meer zonnig en het wordt zo'n 22 graden. In de avond kan het in het noorden gaan regenen. Dit was het NOS Journaal.

on the Brainboard. Low FM. Shine bright like a diamond.

0: via DAB+ en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 12 uur. Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Hackersgroep Shiny Hunters zegt dat het gegevens van duizenden medewerkers van de FBI in handen heeft. De hackers beweren dat ze maandag toegang kregen tot de systemen. Ze zouden in het bezit zijn van namen, adressen en telefoonnummers. Verschillende Amerikaanse media hebben de gegevens ingezien. De hack zou een reactie zijn op een eerdere actie van de FBI. De Veiligheidsdienst gaf in mei het advies aan slachtoffers van de hackersgroep om niet te betalen. De FBI heeft nog niet gereageerd op het nieuws. Bij het blussen van een brand in Dinxperlo in Gelderland is PFAS in het rioolwater gekomen. De brand woedde gisternacht bij een afvalverwerker. Het bluswater werd gehaald uit een recreatieplas die is verontreinigd met PFAS en is grotendeels afgevoerd via het riool. Komende nacht wordt het vervuilde water weggepompt, meldt de gemeente. PFAS-stoffen kunnen schadelijk zijn voor de gezondheid, maar volgens de gemeente heeft de vervuiling van het water nu geen gevolgen voor inwoners. 2 weken na de aanval op een belangrijke oliepijpleiding in Saoedi-Arabië is de leiding weer in gebruik genomen. De 1200 kilometer lange leiding loopt van de Perzische Golf naar de Rode Zee. Op die manier wordt olie geëxporteerd die niet via de straat van Hormuz hoeft. Doordat de leiding weer in gebruik is, zakte de olieprijs iets. Iran zei eerder deze week de straat van Hormuz weer binnen een week te willen openen, zoals de VS de militaire aanwezigheid vermindert. Om overlast tegen te gaan, voert vervoersbedrijf Arriva weer perroncontroles in. Dat gebeurt op de stations van Emmen en Zwolle. Op die perrons weigeren zwartrijders zich te legitimeren. Het gaat dan vooral om veilige landers die in het aanmeldcentrum in Ter Apel zitten. Het weer vannacht bewolkt bij een graad of 13. Lokaal is kans op mist. De komende dag dan geregeld zon en maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: de app, via DAB+ en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 1 uur. Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In Groenland en Denemarken wordt opgelucht gereageerd op het akkoord met de VS. Afgesproken is dat de VS 2 extra militaire bases mag bouwen op Groenland. Het dreigement van de Amerikaanse president Trump om het eiland in te nemen is daarmee van tafel. De Groenlanders spreken van een belangrijke overwinning, omdat in het akkoord ook het zelfbeschikkingsrecht van Groenland is vastgelegd. Toch zijn er ook zorgen. Inwoners van een plaats waar de VS een militaire basis mag bouwen zijn bang dat ze daardoor moeten verhuizen. Pakketjes uit China worden vanaf november nog eens 2 euro duurder. Dat bedrag komt bovenop de verhoging van 3 euro die eerder dit jaar werd ingevoerd. Dat bedrag wordt betaald door bedrijven, maar er is een kans dat zij de verhoging doorberekenen aan de klant. Sinds de opkomst van Chinese webshops is het aantal losse pakketjes van buiten de EU enorm gegroeid. En een groot deel van die producten voldoet niet aan de Europese eisen. De hogere prijzen zijn bedoeld om de hoeveelheid pakketjes omlaag te brengen. In het Gelderse Dinxperlo is PFAS in het rioolwater terechtgekomen. Bij het blussen van een brand is water gebruikt uit een recreatieplas die is verontreinigd met de chemische stoffen. Het bluswater is grotendeels afgevoerd via het riool. De gemeente Aalten, waar Dinxperlo onder valt, meldt dat het vervuilde water nu wordt weggepompt. Er zou geen gevaar zijn voor inwoners. Vlak voor de Nations League-wedstrijd van Nederland donderdag zal een minuut stilte worden gehouden voor Martina Koeman. De vrouw van oud-bondscoach Ronald Koeman overleed vorige week op 65-jarige leeftijd. Ze had borstkanker. Nederland speelt donderdag in de Nations League tegen Duitsland. Koemans opvolger Xavi Hernandez maakt dan zijn debuut als bondscoach. Het weer vannacht bewolkt bij een graad of 13. Lokaal is kans op mist. Komende dag geregeld zon en maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.